0: leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook, met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel.

0: is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Schollevaar binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de Iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 Iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de Iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 3 juni. Vandaag bleef het na de buien van vanmorgen lange tijd droog. Maar later in de middag en vanavond neemt de kans op een aantal buien toe. En er kunnen een paar pittige buien tussen zitten. De wind die blijft vannacht stevig doorstaan uit de zuidwestelijke richting. En de minimumtemperatuur daalt ongeveer 13 graden. Niet alleen vanavond en vannacht, maar ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien door af en toe zon. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het morgenmiddag zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is er nog steeds kans op enkele buien, maar er volgen in de loop van de dag ook zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden. In het weekend is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar de droge perioden krijgen de overhand. Er waait een matige wind uit richtingen tussen de zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend, afhankelijk van het aantal opklaringen, een minimumtemperatuur tussen de 11 en 13 graden. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Ook na het weekend blijft het voorlopig wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd buien, tussendoor een zonnige periode. Een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. En een maximumtemperatuur rond de 19 tot 20 graden.

verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook, met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
10: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Schollevaar binnengevallen. Een verdachte in de

0: woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 3 juni. Vandaag bleef het na de buien van vanmorgen lange tijd droog. Maar later in de middag en vanavond neemt de kans op een aantal buien toe. En er kunnen een paar pittige buien tussen zitten. De wind die blijft vannacht stevig doorstaan uit de zuidwestelijke richting. En de minimumtemperatuur daalt ongeveer 13 graden. Niet alleen vanavond en vannacht, maar ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien door af en toe zon. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het morgenmiddag zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is er nog steeds kans op enkele buien, maar er volgen in de loop van de dag ook zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en de maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden. In het weekend is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar de droge perioden krijgen de overhand. Er waait een matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend, afhankelijk van het aantal opklaringen, een minimumtemperatuur tussen de 11 en 13 graden. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Ook na het weekend blijft het voorlopig wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd buien, tussendoor een zonnige periode. Een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. En een maximumtemperatuur rond de 19 tot 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 3 juni. Vandaag bleef het na de buien van vanmorgen lange tijd droog. Maar later in de middag en vanavond neemt de kans op een aantal buien toe. En er kunnen een paar pittige buien tussen zitten. De wind die blijft vannacht stevig doorstaan uit de zuidwestelijke richting. En de minimumtemperatuur daalt ongeveer 13 graden. Niet alleen vanavond en vannacht, maar ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien door af en toe zon. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het morgenmiddag zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is er nog steeds kans op enkele buien, maar er volgen in de loop van de dag ook zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden. In het weekend is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar de droge perioden krijgen de overhand. Er waait een matige wind uit de richtingen tussen zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend afhankelijk van het aantal opklaringen. Een minimumtemperatuur tussen de 11 en 13 graden. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Ook na het weekend blijft het voorlopig wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd buien, tussendoor een zonnige periode. Een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. En een maximumtemperatuur rond de 19 tot 20 graden.

Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Scholevaart binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man

0: uit Rotterdam aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de Iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 Iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de Iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 3 juni. Vandaag blijven na de buien van vanmorgen lange tijd droog. Maar later in de middag en vanavond neemt de kans op een aantal buien toe. En er kunnen een paar pittige buien tussen zitten. De wind die blijft vannacht stevig doorstaan uit de zuidwestelijke richting. En de minimumtemperatuur daalt ongeveer 13 graden. Niet alleen vanavond en vannacht, maar ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien door af en toe zon. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het morgenmiddag zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is er nog steeds kans op enkele buien, maar er volgen in de loop van de dag ook zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden. In het weekend is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar de droge perioden krijgen de overhand. Er waait een matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend, afhankelijk van het aantal opklaringen. Een minimumtemperatuur tussen de 11 en 13 graden. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Ook na het weekend blijft het voorlopig wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd buien, tussendoor zonnige periode. Een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. En een maximumtemperatuur rond de

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk is gisteravond laat een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat was al 10:30 aan de Paltrokmolen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om een minderjarige. Over de aanleiding van de steekpartij in Ridderkerk is nog niets bekend. Een man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had van 27 had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met een terroristisch oogmerk. Omdat de kans van herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar Nederland. Israël en Libanon hebben een staakt het vuren gesloten, melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zal hebben. Het nieuwe staakt het vuren komt tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Het Nederlands elftal is in de Kuip zijn voorbereiding op het WK begonnen met een 1-0 nederlaag tegen Algerije. De enige goal van de wedstrijd viel vlak voor tijd. Doelpunt te maken was Arts Moussa, Feyenoorder, die halverwege de wedstrijd mocht invallen. Op tal van plekken in Rotterdam werd daarna feest gevierd door Algerijnse fans, onder meer in het centrum. Het weer. Vandaag is het wisselvallig met geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht nog wat buien. Morgenochtend ook nog de laatste regenbuien, maar daarna is het langere tijd droog, komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel nog steeds wat aan de koele kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Schollevaar binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de Iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 Iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de Iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 3 juni. Vandaag bleef het na de buien van vanmorgen lange tijd droog. Maar later in de middag en vanavond neemt de kans op een aantal buien toe. En er kunnen een paar pittige buien tussen zitten. De wind die blijft vannacht stevig doorstaan uit de zuidwestelijke richting. En de minimumtemperatuur daalt ongeveer 13 graden. Niet alleen vanavond en vannacht, maar ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien door af en toe zon. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het morgenmiddag zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is er nog steeds kans op enkele buien, maar er volgen in de loop van de dag ook zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden. In het weekend is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar de droge perioden krijgen de overhand. Er waait een matige wind uit richtingen tussen de zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend, afhankelijk van het aantal opklaringen, een minimumtemperatuur tussen de 11 en 13 graden. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Ook na het weekend blijft het voorlopig wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd buien, tussendoor zonnige perioden. Een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. En een maximumtemperatuur rond de 19 tot 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk is gisteravond laat een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat was al 10:30 aan de Paltrokmolen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om een minderjarige. Over de aanleiding van de steekpartij in Ridderkerk is nog niets bekend. Een man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had van 27 op meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met een terroristisch oogmerk. Omdat de kans van herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar Nederland. Israël en Libanon hebben een staakt het vuren gesloten, melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zal hebben. Het nieuwe staakt het vuren komt tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Het Nederlands elftal is in de Kuip zijn voorbereiding op het WK begonnen met een 1-0 nederlaag tegen Algerije. De enige goal van de wedstrijd viel vlak voor tijd. Doelpunt te maken was Arts Moussa, Feyenoorder, die halverwege de wedstrijd mocht invallen. Op tal van plekken in Rotterdam werd daarna feest gevierd door Algerijnse fans, onder meer in het centrum. Het weer. Vandaag is het wisselvallig met geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht nog wat buien. Morgenochtend ook nog de laatste regenbuien, maar daarna is het langere tijd droog, komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel nog steeds wat aan de koele kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits komt langzamerhand op gang. En dat merk je bijvoorbeeld op de A7 Hoorn-Zaanstad voor Purmerend. 12 kilometer en een kwartier extra. Ook op de A15 richting de Maasvlakte is het druk. Vanaf knooppunt Rozenburg 5 kilometer en een kwartiertje. En dan de A50 nog Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
12: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Schollevaart binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 3 juni. Vandaag bleef het na de buien van vanmorgen lange tijd droog. Maar later in de middag en vanavond neemt de kans op een aantal buien toe. En er kunnen een paar pittige buien tussen zitten. De wind die blijft vannacht stevig doorstaan uit de zuidwestelijke richting. En de minimumtemperatuur daalt ongeveer 13 graden. Niet alleen vanavond en vannacht, maar ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien door af en toe zon. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het morgenmiddag zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is er nog steeds kans op enkele buien, maar er volgen in de loop van de dag ook zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en de maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden. In het weekend is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar de droge perioden krijgen de overhand. Er waait een matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend, afhankelijk van het aantal opklaringen, een minimumtemperatuur tussen de 11 en 13 graden. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Ook na het weekend blijft het voorlopig wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd buien, tussendoor een zonnige periode. Een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. En een maximumtemperatuur rond de 19 tot 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits staat nog enigszins in de startblokken. Het is onderweg wel druk. In totaal staat er meer dan 200 kilometer file. Maar de langste file is maar 15 minuten lang. Die staat op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file ongeveer. Verder de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroel en Barneveld 6 kilometer, 10 minuten oponthoud. En dan de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum zelf. Ongeveer 15 minuten vertraging, staat een file van 8 kilometer. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de kerk is gisteravond laat een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat was om 10:30 aan de Paltrokmolen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om een minderjarige. Over de aanleiding van de steekpartijen in de kerk is nog niets bekend. Een man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had van 27 had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met een terroristisch oogmerk. Omdat de kans van herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar Nederland. Israël en Libanon hebben een staakt het vuren gesloten, melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zal hebben. Het nieuwe staakt het vuren komt tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Het Nederlands elftal is in de Kuip zijn voorbereiding op het WK begonnen met een 1-0 nederlaag tegen Algerije. De enige goal van de wedstrijd viel vlak voor tijd. Doelpunt te maken was Arts Moussa, Feyenoorder, die halverwege de wedstrijd mocht invallen. Op tal van plekken in Rotterdam werd daarna feest gevierd door Algerijnse fans, onder meer in het centrum. Het weer. Vandaag is het wisselvallig met geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht nog wat buien. Morgenochtend ook nog de laatste regenbuien, maar daarna is het langere tijd droog, komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel nog steeds wat aan de koele kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe vrij druk. Er staan veel dagelijkse files van ongeveer 5 à 10 minuten lang. En ook een paar bijzonderheden. Allereerst een ongeluk op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leenderheide 20 minuten vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Ook viel op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 1/2 uur 7 kilometer. 1 rijstrook was daar dicht, maar de weg is inmiddels weer vrijgegeven. Verder ook nog andere files, bijvoorbeeld ook nog eentje op de A12... als je onderweg bent vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Tussen Beek en Duiven, 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Schollevaart binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 4 juni. Vandaag is het wisselend bewolkt en vallen verspreid over de dag een aantal buien. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. En later vanmiddag aan het begin van de avond is het tijdelijk wat droger. De wind wordt krachtig, die waait uit een zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 18 graden. Later vanavond en vannacht neemt de kans op een enkele bui weer toe en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en valt een enkele bui, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting en in de middag wordt het rond de 18 graden. In het weekend schommelt de temperatuur rond de 19 graden. Het is dan wisselend bewolkt, vooral zaterdag is er vrij veel bewolking. Kan er wat regen of een enkele bui vallen. Maar tussendoor zijn er langere droge perioden. Dat geldt ook voor zondag. En dan is de kans op een zonnige periode wat groter dan op zaterdag. Ook begin volgende week blijft het licht wisselvallig. Met kans op wat regen of een enkele bui. Tussendoor dan een zonnige periode. Een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. En een maximumtemperatuur afhankelijk van het aantal uur dat de zon zal schijnen. Tussen de 18 en 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan vooral veel dagelijkse files in het land. Onder andere op de A

0: A28, een lange file vanuit Groningen naar Zwolle. Tussen Staphorst en Ommen, 7 kilometer en een uur. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Verder A2 naar Eindhoven, tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide. Ongeveer 25 minuten over 14 kilometer. Ook de A6, Joure-Lelystad, tussen Bant en Emmeloord. 5 kilometer waar je 20 minuten langer onderweg bent. Verder dus vooral veel dagelijkse files, ongeveer 10, maximaal 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Twee teams van de Rotterdamse politie zijn inmiddels op zoek naar meer slachtoffers in een grote misbruikzaak, waarbij vrouwen door hun eigen partner zijn gedrogeerd en misbruikt. Vorige week deed de politie invallen op 8 verschillende plekken, ook in Rotterdam. Er zijn 4 mannen aangehouden. De verdachten hadden contact met elkaar in besloten groepen op sociale media, zegt de teamleider van de Rotterdamse politie.
2: Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
1: Voor de slachtoffers is slachtofferhulp geregeld. De Milieudienst Rijnmond, de DCMR, heeft sinds gisteravond tientallen klachten binnengekregen over een fluitend geluid in de buurt van de Euromast. Tot nu toe hebben 20 mensen zich gemeld. De inspecteur van de Milieudienst is ter plaatse gegaan. Waarschijnlijk komt het geluid door de wind die langs kabels of touwen gaat, die er hangen vanwege de werkzaamheden. Vandaag wordt verder onderzoek gedaan. Nederlandse bedrijven die hebben voor bijna 2 miljard euro designerdrugs besteld in India. Omdat de stoffen niet op de opiumlijst stonden, konden ze worden gekocht. In India worden veel medicijnen geproduceerd. De drugs die werden geïmporteerd zijn onder meer stimulerende middelen en ketamine-achtige stoffen. Veel van die middelen kunnen leiden tot slapeloosheid of hartproblemen. Bewoners van Nesselanden in Rotterdam zijn een petitie gestart om maatregelen te nemen tegen de verkeersoverlast. Nu het een stuk warmer wordt, nemen de overlast van scooters en motoren weer enorm toe, zeggen ze. De afgelopen weken waren er al problemen op het strand bij Nesselanden met jongeren. Maar tegelijkertijd is de verkeersoverlast ook weer toegenomen. Vooral de hard optrekkende motoren en scooters zorgen voor veel irritatie. Mensen in Nesselanden willen onder meer extra controle door de politie. Ook zouden er wegafsluitingen moeten komen. Voor sommige plekken in de stad is al een complete aanpak op papier gezet, zoals op de Meent. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wisselvallig, geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht ook nog wat buien. Morgenochtend de laatste regen, daarna blijft voor langere tijd droog. Komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel wat aan de koele kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. En dat merk je bijvoorbeeld op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord en Emmeloord West een kwartier extra. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Bodegraven en De Meern een file van bijna 30 minuten. 1 rijstrook is afgesloten. Dan bergingswerk na een ongeluk op de A28 Groningen-Zwolle. Bij Omme 2 rijstroken minder. Omrijden kan via Emmeloord over de A7, A6 en N50. Hiermee voorkom je een file van 60 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
13: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
14: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdag heeft in Capelle aan den IJssel burgemeester Joost Manuzama twee jonge cyberagenten gehuldigd voor hun uitzonderlijke prestaties in de online game Hackshield. De twee hebben laten zien hoe belangrijk digitale weerbaarheid is voor jongeren. Hackshield is een educatieve online game waarin kinderen tussen 8 en 12 jaar spelenderwijs leren omgaan met online gevaren zoals phishing, hacking, cyberpesten en digitale fraude. Door in de huid te kruipen van een cyberagent leren jongeren zichzelf en hun omgeving beter beschermen tegen online criminaliteit. Woensdag is in Moordrecht de proef met de mobiele milieustraat gestart. Hier kunnen inwoners hun kleine hoeveelheden grof restafval en klein chemisch afval inleveren. De Milieustraat staat de komende periode één dag in elk dorp. De mobiele Milieustraat staat bewust op marktdagen in de dorpen. Woensdag waren 2 uur na de opening al meer dan 25 mensen langs geweest. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 4 juni. Vandaag is het wisselend bewolkt en vallen verspreid over de dag een aantal buien. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. En later vanmiddag aan het begin van de avond is het tijdelijk wat droger. De wind wordt krachtig, die waait uit een zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 18 graden. Later vanavond en vannacht neemt de kans op een enkele bui weer toe en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en valt een enkele bui, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting en in de middag wordt het rond de 18 graden. In het weekend schommelt de temperatuur rond de 19 graden. Het is dan wisselend bewolkt, vooral zaterdag is er vrij veel bewolking. Kan er wat regen of een enkele bui vallen, maar tussendoor zijn er langere droge perioden. Dat geldt ook voor zondag en dan is de kans op een zonnige periode wat groter dan op zaterdag. Ook begin volgende week blijft het licht wisselvallig met kans op wat regen of een enkele bui. Tussendoor dan een zonnige periode, een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west en een maximumtemperatuur afhankelijk van het aantal uren dat de zon zal schijnen tussen de 18 en 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Twee teams van de Rotterdamse politie zijn inmiddels op zoek naar meer slachtoffers in een grote misbruikzaak, waarbij vrouwen door hun eigen partner zijn gedrogeerd en misbruikt. Vorige week deed de politie invallen op 8 verschillende plekken, ook in Rotterdam. Er zijn 4 mannen aangehouden. De verdachten hadden contact met elkaar in besloten groepen op sociale media, zegt de teamleider van de Rotterdamse politie.
2: Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
1: Voor de slachtoffers is slachtofferhulp geregeld. De Milieudienst Rijnmond, de DCMF, heeft sinds gisteravond tientallen klachten binnengekregen over een fluitend geluid in de buurt van de Euromast. Tot nu toe hebben 20 mensen zich gemeld. De inspecteur van de Milieudienst is ter plaatse gegaan. Waarschijnlijk komt het geluid door de wind die langs kabels of touwen gaat, die er hangen vanwege de werkzaamheden. Vandaag wordt verder onderzoek gedaan. Nederlandse bedrijven die hebben voor bijna 2 miljard euro designerdrugs besteld in India. Omdat de stoffen niet op de opiumlijst stonden, konden ze worden gekocht. In India worden veel medicijnen geproduceerd. Nou, de drugs die werden geïmporteerd zijn onder meer stimulerende middelen en ketamine-achtige stoffen. Veel van die middelen kunnen leiden tot slapeloosheid of hartproblemen. Bewoners van Nesselanden in Rotterdam zijn een petitie gestart om maatregelen te nemen tegen de verkeersoverlast. Nu het een stuk warmer wordt, nemen de overlast van scooters en motoren weer enorm toe, zeggen ze. De afgelopen weken waren er al problemen op het strand bij Nesselanden met jongeren. Maar tegelijkertijd is de verkeersoverlast ook weer toegenomen. Vooral de hard optrekkende motoren en scooters zorgen voor veel irritatie. Mensen in Nesselanden willen onder meer extra controle door de politie. Ook zouden er wegafsluitingen moeten komen. Voor sommige plekken in de stad is al een complete aanpak op papier gezet, zoals op de Meent. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wisselvallig, geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht ook nog wat buien. Morgenochtend de laatste regen, daarna blijft voor langere tijd droog. Komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel wat aan de koele kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
12: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen.

0: agenten gehuldigd voor hun uitzonderlijke prestaties in de online game Hackshield. De twee hebben laten zien hoe belangrijk digitale weerbaarheid is voor jongeren. Hackshield is een educatieve online game waarin kinderen tussen 8 en 12 jaar spelenderwijs leren omgaan met online gevaren zoals phishing, hacking, cyberpesten en digitale fraude. Door in de huid te kruipen van een cyberagent leren jongeren zichzelf en hun omgeving beter beschermen tegen online criminaliteit. Woensdag is in Moordrecht de proef met de mobiele milieustraat gestart. Hier kunnen inwoners hun kleine hoeveelheden grof restafval en klein chemisch afval inleveren. De Milieustraat staat de komende periode één dag in elk dorp. De mobiele Milieustraat staat bewust op marktdagen in de dorpen. Woensdag waren 2 uur na de opening al meer dan 25 mensen langs geweest. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van donderdag 4 juni. Vandaag is het wisselend bewolkt en vallen verspreid over de dag een aantal buien. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. En later vanmiddag aan het begin van de avond is het tijdelijk wat droger. De wind wordt krachtig, die waait uit een zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 18 graden. Later vanavond en vannacht neemt de kans op een enkele bui weer toe en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en valt een enkele bui, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting en in de middag wordt het rond de 18 graden. In het weekend schommelt de temperatuur rond de 19 graden. Het is dan wisselend bewolkt, vooral zaterdag is er vrij veel bewolking. Kan er wat regen of een enkele bui vallen, maar tussendoor zijn er langere droge perioden. Dat geldt ook voor zondag en dan is de kans op een zonnige periode wat groter dan op zaterdag. Ook begin volgende week blijft het licht wisselvallig met kans op wat regen of een enkele bui. Tussendoor dan een zonnige periode, een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west en een maximumtemperatuur afhankelijk van het aantal uur dat de zon zal schijnen tussen de 18 en 20 graden.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in Ridderkerk van gisteravond is een 17-jarige jongen uit Rotterdam. Dat laat de politie weten. Het slachtoffer werd gestoken op de Paltrokmolen. De verdachte is een jongen van 16 uit Ridderkerk. De steekpartij was bij een bushalte rond 22:30. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. De Milieudienst Rijnmond, de DCMR, heeft gisteravond tientallen klachten binnengekregen over een fluitend geluid uit de buurt van de Euromast. Tot nu toe hebben 20 mensen zich gemeld. Een inspecteur is ter plaatse gegaan. Waarschijnlijk komt het geluid door de wind langs kabels of touwen die er hangen vanwege de werkzaamheden. 2 weken geleden waren er ook al klachten binnengekomen. Toen kon niet worden vastgesteld dat het geluid van de Euromast kwam. Maar de Milieudienst houdt vol dat het nog steeds komt door de touwen. Tenminste, dat kan een oorzaak zijn, maar het moet wel eerst worden vastgesteld. De man die vorig jaar in Nieuwegein een meisje van 11 doodstak, werd niet goed genoeg begeleid, blijkt uit onderzoek van de inspectiediensten voor justitie en gezondheidszorg. Die zeggen dat de aanpak van de problemen op meerdere punten tekortschoot. De man had een lange geschiedenis met geweld en op papier stond hij onder toezicht, maar wat er in de praktijk van terecht kwam is niet duidelijk. Amzai El bleef grotendeels uit beeld bij het zorgteam. Volgens de inspecties voldeed de zorg niet aan het niveau dat bij dit soort risicovolle gevallen verwacht mag worden. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden op 35-jarige leeftijd. Was tussen 2021 en 2023 dichter des vaderlands. Vorig jaar kreeg ze de Constantijn Huygensprijs voor haar literaire oeuvre. Ze kreeg lof voor haar durf om te experimenteren. In 2017 werd bij haar kraakbeenkanker vastgesteld. 4 jaar geleden moest ze daarom haar arm laten amputeren. Haar laatste boek verschijnt volgende week. Het weer wisselvallig, geregeld buien, af en toe zon. Het is 18 tot 19 graden. Morgenochtend zijn dan de laatste buien. Daarna wordt het langere tijd droog en komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden nog wat aan de frisse kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdag heeft in Capelle aan den IJssel burgemeester Joost Manuzama twee jonge cyberagenten gehuldigd voor hun uitzonderlijke prestaties in de online game Hackshield. De twee hebben laten zien hoe belangrijk digitale weerbaarheid is voor jongeren. Hackshield is een educatieve online game waarin kinderen tussen 8 en 12 jaar spelenderwijs leren omgaan met online gevaren zoals phishing, hacking, cyberpesten en digitale fraude. Door in de huid te kruipen van een cyberagent leren jongeren zichzelf en hun omgeving beter beschermen tegen online criminaliteit. Woensdag is in Moordrecht de proef met de mobiele milieustraat gestart. Hier kunnen inwoners hun kleine hoeveelheden grof restafval en klein chemisch afval inleveren. De Milieustraat staat de komende periode één dag in elk dorp. De mobiele Milieustraat staat bewust op marktdagen in de dorpen. Woensdag waren 2 uur na de opening al meer dan 25 mensen langs geweest. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 4 juni. Vandaag is het wisselend bewolkt en vallen verspreid over de dag een aantal buien. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. En later vanmiddag aan het begin van de avond is het tijdelijk wat droger. De wind wordt krachtig, die waait uit een zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 18 graden. Later vanavond en vannacht

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in Ridderkerk van gisteravond is een 17-jarige jongen uit Rotterdam. Dat laat de politie weten. Het slachtoffer werd gestoken op de Paltrop-molen. De verdachte is een jongen van 16 uit Ridderkerk. De steekpartij was bij een bushalte rond 22:30. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. De Milieudienst Rijnmond, de DCMR, heeft gisteravond tientallen klachten binnengekregen over een fluitend geluid uit de buurt van de Euromast. Tot nu toe hebben 20 mensen zich gemeld. Een inspecteur is ter plaatse gegaan. Waarschijnlijk komt het geluid door de wind langs kabels of touwen die er hangen vanwege de werkzaamheden. 2 weken geleden waren er ook al klachten binnengekomen. Toen kon niet worden vastgesteld dat het geluid van de Euromast kwam. Maar de Milieudienst houdt vol dat het nog steeds komt door de touwen. Tenminste, dat kan een oorzaak zijn, maar het moet wel eerst worden vastgesteld. De man die vorig jaar in Nieuwegein een meisje van 11 doodstak, werd niet goed genoeg begeleid, blijkt uit onderzoek van de inspectiediensten voor justitie en gezondheidszorg. Die zeggen dat de aanpak van de problemen op meerdere punten tekortschoot. De man had een lange geschiedenis met geweld en op papier stond hij onder toezicht, maar wat er in de praktijk van terecht kwam is niet duidelijk. Amzai El bleef grotendeels uit beeld bij het zorgteam. Volgens de inspecties voldeed de zorg niet aan het niveau dat bij dit soort risicovolle gevallen verwacht mag worden. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden op 35-jarige leeftijd. Was tussen 2021 en 2023 dichter des vaderlands. Vorig jaar kreeg ze de Constantijn Huygensprijs voor haar literaire oeuvre. Ze kreeg lof voor haar durf om te experimenteren. In 2017 werd bij haar kraakbeenkanker vastgesteld. 4 jaar geleden moest ze daarom haar arm laten amputeren. Haar laatste boek verschijnt volgende week. Het weer wisselvallig, geregeld buien, af en toe zon, dus 18 tot 19 graden. Morgenochtend zijn dan de laatste buien. Daarna wordt het langere tijd droog en komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden nog wat aan de frisse kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa! Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
12: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
13: 105.3 Radio Capelle.
0: Het Radio Capelle hitdossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd. Met

Ja, goedemiddag luisteraars, welkom bij Hit Dossier. En u hoorde Take Me to Church van Hozier. En het is een nummer uit 12 juli 2014. Toen kwam hij de top 40 binnen. En ik denk van ja, vanaf de jaren nul is alle muziek modern. Maar deze is dus al 12 jaar oud. Zo kunnen we het zeggen. 28 weken bedoel ik, stond hij in de top 40. En 4 weken op. 4 weken stond hij erin. En 28 weken lang stond hij erin. Zo moet ik het vertellen. Volgende is er eentje, die is nog veel ouder. Die is wel 50 jaar oud, uit 24 april 1976. Toen kwam hij de top 40 binnen. John Miles met het prachtige Music.

Ja, muziek is onvergankelijk en ontijdloos. Want ja, ik herinner me de dag van gisteren dat deze plaat een hit was. Music van John Miles, binnengekomen in de top 40 op 24 april 1976. En een grote hit, want hij stond, hij is op de tweede positie geëindigd en stond daar 16 weken maar liefst achter elkaar in die top 40. En ik ga verder met Lieke Lee. Ik spreek maar even zo uit, of, maar het kan ook Lai zijn. I Follow the Rivers, oftewel the Magician Remix. 28 weken stond hij in de top 40. 3 is de hoogste positie. En het jaartal 1993. Nee, 2011. Neem me niet kwalijk.

Ja, net als Hozier in 2014 zou deze plaat 28 weken in de top 40 staan. Dit nummer wat u net gehoord heeft. En dat is I Follow Rivers, the Magician Remix. Ik ga nu door met Need You Now van Lady Antebellum. Ja, daar komt ze.

Ja, ik zal even een andere opstarten, want dit was natuurlijk die van daarnet. Ik ga door met het volgende nummer. En dat is, even kijken, Need You Now van Lady Antebellum.

Ja, de binnenkomst van deze plaat was op 15 mei 2010. Need You Now van Lady Antebellum. En 17 weken stond ze erin met 1 week op nummer 7 als hoogste notering. En dat was dus het jaar 2010. En we gaan nog even 8 jaar terug naar 1993 en vinden daar Mr. Blue van René Klein. En René Klein die kwam op televisie met dit nummer. Hij had AIDS en hij zou niet lang meer te leven hebben. Het was een grote hit en 15 weken in de top 40 en 5 weken lang op nummer 1.

is de weersverwachting van donderdag 4 juni. Vandaag is het wisselend bewolkt en vallen verspreid over de dag een aantal buien. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. En later vanmiddag aan het begin van de avond is het tijdelijk wat droger. De wind wordt krachtig, die waait uit een zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 18 graden. Later vanavond en vannacht neemt de kans op een enkele bui weer toe en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en valt een enkele bui, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting en in de middag wordt het rond de 18 graden. In het weekend schommelt de temperatuur rond de 19 graden. Het is dan wisselend bewolkt, vooral zaterdag is er vrij veel bewolking. Kan er wat regen of een enkele bui vallen, maar tussendoor zijn er langere droge perioden en dat geldt ook voor zondag. En dan is de kans op een zonnige periode wat groter dan op zaterdag. Ook begin volgende week blijft het licht wisselvallig met kans op wat regen of een enkele bui. Tussendoor dan een zonnige periode, een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. En een maximumtemperatuur afhankelijk van het aantal uur dat de zon zal schijnen tussen de 18 en 20 graden.

Ja, deze plaat heb ik verkeerd aangekondigd, want dit moet, en dat heeft de oplettende luisteraar wel gehoord. Seven Seconds zijn van Yusu Endure en Nina Cherry. En deze plaat die stond 2 weken lang op een, moet ik even weer spieken, op een 4e plek. Nee, even kijken. Nee, 4 weken op een 2e plek. Zo moet ik het zeggen. En het stond er 17 weken in 1994. En dan kom ik nu aan Love Is All van Roger Glover and Friends. 13 weken stond hij erin in de top 40. Met een 3 weken op een hoogste positie van Love Is All.

Ja, er was ook een leuk filmpje bij, herinner ik mij. En Love is All van Roger Glover. En ja, ik ga verder met de volgende. En die is van Eliza Doolittle en Pack Up. Hoogste positie, dat was nummer 8. En ze stond 1 week op die plek in het jaar 2010.

Eliza Doolittle was dit met Pack Up. 1 week nummer 8 was de hoogste notering. 16 weken stond ze dus in, stond ze in de top 40 van 2010. En die nummer 8, dat was haar hoogste positie. En ik ga gauw door naar het jaar 1998. 17 weken voor de Lighthouse Family met High. En als hoogste notering, ja, dat was een nummer, even kijken, 6 hit.

1998 kwam hij de top 40 binnen. 17 weken stond hij erin. Met als hoogste notering een zesde plek. Eenmalig. En u hoorde de Lighthouse Family met High. En ja, we gaan al een beetje naar het einde toe. Maar ik ga stevig al snel even door. De Zuster Schaar, daar heb ik nooit van gehoord. Maar de Sisser Sisters, zo is de Engelse naam. Die zongen in 2006 dit lied naar de top 40 toe. I Don't Feel Like Dancing.

excuses nogmaals, want dit is niet de goede. Ik ga de juiste plek opzoeken en dat is die ik aan u beloofde. En dat is I Don't Feel Like Dancing van de Sisters.

Ja, 4 weken op nummer 2 deze plaat. En I Don't Feel Like Dancing uit 2006. En ik ga naar de laatste van deze aflevering. En dat is I Swear van All For One. En ik geef je ook de statistieken mee. 15 weken stonden ze in de top 40 met 1 week op nummer 1. Ik dank u voor het luisteren en tot volgende week. Dag!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in Ridderkerk van gisteravond is een 17-jarige jongen uit Rotterdam. Dat laat de politie weten. Het slachtoffer werd gestoken op de Paltrokmolen. De verdachte is een jongen van 16 uit Ridderkerk. De steekpartij was bij een bushalte rond 22:30. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. De Milieudienst Rijnmond, de DCMR, heeft gisteravond tientallen klachten binnengekregen over een fluitend geluid uit de buurt van de Euromast. Tot nu toe hebben 20 mensen zich gemeld. Een inspecteur is ter plaatse gegaan. Waarschijnlijk komt het geluid door de wind langs kabels of touwen die er hangen vanwege de werkzaamheden. 2 weken geleden waren er ook al klachten binnengekomen. Toen kon niet worden vastgesteld dat het geluid van de Euromast kwam. Maar de Milieudienst houdt vol dat het nog steeds komt door de touwen. Tenminste, dat kan een oorzaak zijn, maar het moet wel eerst worden vastgesteld. De man die vorig jaar in Nieuwegein een meisje van 11 doodstak, werd niet goed genoeg begeleid, blijkt uit onderzoek van de inspectiediensten voor justitie en gezondheidszorg. Die zeggen dat de aanpak van de problemen op meerdere punten tekortschoot. De man had een lange geschiedenis met geweld en op papier stond hij onder toezicht, maar wat er in de praktijk van terecht kwam is niet duidelijk. Amzai El bleef grotendeels uit beeld bij het zorgteam. Volgens de inspecties voldeed de zorg niet aan het niveau dat bij dit soort risicovolle gevallen verwacht mag worden. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden op 35-jarige leeftijd. Was tussen 2021 en 2023 dichter des vaderlands. Vorig jaar kreeg ze de Constantijn Huygensprijs voor haar literaire oeuvre. Ze kreeg lof voor haar durf om te experimenteren. In 2017 werd bij haar kraakbeenkanker vastgesteld. 4 jaar geleden moest ze daarom haar arm laten amputeren. Haar laatste boek verschijnt volgende week. Het weer wisselvallig, geregeld buien, af en toe zon. Het is 18 tot 19 graden. Morgenochtend zijn dan de laatste buien. Daarna wordt het langere tijd droog en komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden nog wat aan de frisse kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdag heeft in Capelle aan den IJssel burgemeester Joost Manuzama twee jonge cyberagenten gehuldigd voor hun uitzonderlijke prestaties in de online game Hackshield. De twee hebben laten zien hoe belangrijk digitale weerbaarheid is voor jongeren. Hackshield is een educatieve online game waarin kinderen tussen 8 en 12 jaar spelenderwijs leren omgaan met online gevaren zoals phishing, hacking, cyberpesten en digitale fraude. Door in de huid te kruipen van een cyberagent leren jongeren zichzelf en hun omgeving beter beschermen tegen online criminaliteit. Woensdag is in Moordrecht de proef met de mobiele milieustraat gestart. Hier kunnen inwoners hun kleine hoeveelheden grof restafval en klein chemisch afval inleveren. De Milieustraat staat de komende periode één dag in elk dorp. De mobiele Milieustraat staat bewust op marktdagen in de dorpen. Woensdag waren 2 uur na de opening al meer dan 25 mensen langs geweest. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 4 juni. Vandaag is het wisselend bewolkt en vallen verspreid over de dag een aantal buien. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. En later vanmiddag aan het begin van de avond is het tijdelijk wat droger. De wind wordt krachtig, die waait uit een zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 18 graden. Later vanavond en vannacht neemt de kans op een enkele bui weer toe en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en valt een enkele bui, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting en in de middag wordt het rond de 18 graden. In het weekend schommelt de temperatuur rond de 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In de Nieuwe Maas bij de Boompjes in Rotterdam is het lichaam gevonden van een Brit. De 21-jarige man werd vermist na een avondje stappen. Volgens de politie is hij het slachtoffer van een ongeluk en niet van een misdrijf. Hij zou deze week terugvliegen naar Manchester, maar hij zat niet in het vliegtuig en toen sloeg zijn familie alarm. De politie heeft deze week bij controles op en bij het strand van Rotterdam-Nessenlanden meerdere wapens in beslag genomen. Dat heeft burgemeester Carola Schouten bekendgemaakt. Het gebied is vanwege de gevechten en de steekpartijen van vorige week aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Dan mag er onder meer worden gefouilleerd. De maatregelen rondom het strand bij Nessenlanden gelden tot en met volgende week donderdag, maar ze kunnen nog worden verlengd als dat nodig is. Bij de Milieudienst Rijnmond zijn tientallen klachten binnengekomen over een fluittoon in het centrum van Rotterdam. Volgens de Milieudienst wordt de fluittoon mogelijk veroorzaakt door de harde wind langs de touwen en kabels die aan de Euromast hangen vanwege onderhoudswerkzaamheden. 2 weken geleden waren de geluiden ook al eens te horen. Op de Westzeedijk in Rotterdam is eerder vanmiddag een fietser aangereden door een tram. De fietser raakte gewond en de fiets lag zwaar beschadigd onder de tram. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Lordkwartier tussen de haltes Oost-Kousdijk en Pieter de Hoogweg. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. In het recreatiegebied tussen Schiedam en Delft is een dode gevonden. Het gaat om een vrouw die in het water lag aan de Mandjeskade. Dat is in het recreatiegebied Tandhof Oost. Hoe zij daar terecht is gekomen, is nog niet bekend. En ook is nog niet bekend om wie het gaat. En dan krijg je het weer. Veel bewolking en buien, mogelijk met onweer. Er staat veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. En het is zo'n 18 graden vanmiddag. Morgen in de ochtend nog buien. Morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt ook morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
11: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
12: Jazeker, heel belangrijk.
10: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdag heeft in Capelle aan den IJssel burgemeester Joost Manuzama twee jonge cyberagenten gehuldigd voor hun uitzonderlijke prestaties in de online game Hack Shield. De twee hebben laten zien hoe belangrijk digitale weerbaarheid is voor jongeren. Hack Shield is een educatieve online game waarin kinderen tussen 8 en 12 jaar spelenderwijs leren omgaan met online gevaren zoals phishing, hacking, cyberpesten en digitale fraude. Door in de huid te kruipen van een cyberagent leren jongeren zichzelf en hun omgeving beter beschermen tegen online criminaliteit. Woensdag is in Moordrecht de proef met de mobiele milieustraat gestart. Hier kunnen inwoners hun kleine hoeveelheden grof restafval en klein chemisch afval inleveren. De Milieustraat staat de komende periode één dag in elk dorp. De mobiele Milieustraat staat bewust op marktdagen in de dorpen. Woensdag waren 2 uur na de opening al meer dan 25 mensen langs geweest. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 4 juni. Vandaag vielen weliswaar een enkele bij, maar veel stelden de neerslag niet voor in onze regio. En later in de middag en vanavond is het tijdelijk helemaal droog. Later vanavond en vannacht neemt de kans op een enkele bui toe. Er stond wel van

afwisseling van zon en wolken, kleine kans op een lokale bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op maandag en dinsdag is een enkele bui niet uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit richting tussen zuidwest en west, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur afhankelijk van het aantal uren dat de zon zal schijnen tussen de 18 en 20 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De fluittoon die in het centrum van Rotterdam werd gehoord kwam van de Euromast. De toon werd veroorzaakt door de harde wind langs de touwen en de kabels die nu aan de Euromast hangen in verband met de onderhoudswerkzaamheden. Nadat de aannemer die kabels en touwen minder strak had gezet, is volgens de Milieudienst Rijnmond de fluittoon gestopt. In de Nieuwe Maas bij de Boompjes in Rotterdam is het lichaam gevonden van een Brit. De 21-jarige man werd vermist na een avondje stappen. Volgens de politie is hij het slachtoffer van een ongeluk en niet van een misdrijf. Hij zou deze week terugvliegen naar Manchester, maar hij zat niet in het vliegtuig. En toen sloeg zijn familie alarm. De politie heeft deze week bij controles op en bij het strand van Rotterdam-Nessenlanden meerdere wapens in beslag genomen. Dat heeft burgemeester Carola Schouten bekendgemaakt. Het gebied is vanwege de gevechten en de steekpartijen van vorige week aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Dan mag er onder andere worden gefouilleerd. De maatregelen rondom het strand bij Nessenlanden gelden tot en met volgende week donderdag, maar ze kunnen nog worden verlengd als dat nodig is. Esther Ouwehand stopt als boegbeeld van de Partij voor de Dieren. Ze stopt als partijleider en ook als fractievoorzitter. Maar ze blijft wel in de Tweede Kamer. En de nieuwe partijleider en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren is Christine Teunissen. En dan het weer. Het is bewolkt, er vallen buien, mogelijk met onweer. Er staat ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. En het is nu zo'n 18 graden. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg met 520 kilometer file. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort heb je nu veruit de meeste vertraging. Namelijk 50 minuten tussen Muidenberg en Blaricum. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je via Almere over de A6 en de A27. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 6 kilometer en 35 minuten vertraging. Dan de A9 naar Alkmaar tussen het knooppunt Kooimeer en voor het knooppunt Kooimeer moet ik zeggen. Dat 12 kilometer file. Je hebt 25 minuten extra nodig door de werkzaamheden daar. Dan de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdag heeft in Capelle aan den IJssel burgemeester Joost Manuzama twee jonge cyberagenten gehuldigd voor hun uitzonderlijke prestaties in de online game Hackshield. De twee hebben laten zien hoe belangrijk digitale weerbaarheid is voor jongeren. Hackshield is een educatieve online game waarin kinderen tussen 8 en 12 jaar spelenderwijs leren omgaan met online gevaren zoals phishing, hacking, cyberpesten en digitale fraude. Door in de huid te kruipen van een cyberagent leren jongeren zichzelf en hun omgeving beter beschermen tegen online criminaliteit. Woensdag is in Moordrecht de proef met de mobiele milieustraat gestart. Hier kunnen inwoners hun kleine hoeveelheden grof restafval en klein chemisch afval inleveren. De Milieustraat staat de komende periode één dag in elk dorp. De mobiele Milieustraat staat bewust op marktdagen in de dorpen.

0: En ook morgenavond is het droog bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De aangevoerde lucht is nog wel aan de koele kant, want veel meer dan een graad of 18 zit er niet in. Op zaterdag kan er lokaal wel een lichte bui vallen of wat lichte regen, maar de droge periode hebben de overhand. De bewolking is wel vrij hardnekkig en er waait een matige wind uit een zuidelijke richting. In de nacht komt het af naar ongeveer 10 graden en zaterdagmiddag rond de 19 graden. Op zondag een afwisseling van zon en wolken, kleine kans op een lokale bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op maandag en dinsdag is een enkele bui niet uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit richting tussen zuidwest en west, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur afhankelijk van het aantal uren dat de zon zal schijnen tussen de 18 en 20 graden.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat al 680 kilometer file. Onder andere in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. En voor de grens richting Duitsland staan er ook files door controles. In de oostelijke helft van het land komen er ook nog eens een keer stevige onweersbuien voor. Op de A9 richting Alkmaar leveren de werkzaamheden 20 minuten vertraging op tussen knooppunt Vels en Akersloot. A12 naar Den Haag tussen Maarn en knooppunt Oude Rijn een half uur extra. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Van Brienoordbrug 3 kwartier vertraging. Staat 4 kilometer door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en Noorderloos doe je er ook 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De fluittoon die in het centrum van Rotterdam werd gehoord kwam van de Euromast. De toon werd veroorzaakt door de harde wind langs de touwen en de kabels die nu aan de Euromast hangen in verband met de onderhoudswerkzaamheden. Nadat de aannemer die kabels en touwen minder strak had gezet, is volgens de Milieudienst Rijnmond de fluittoon gestopt. In de Nieuwe Maas bij de Boompjes in Rotterdam is het lichaam gevonden van een Brit. De 21-jarige man werd vermist na een avondje stappen. Volgens de politie is hij het slachtoffer van een ongeluk en niet van een misdrijf. Hij zou deze week terugvliegen naar Manchester, maar hij zat niet in het vliegtuig. En toen sloeg zijn familie alarm. De politie heeft deze week bij controles op en bij het strand van Rotterdam-Nessenlanden meerdere wapens in beslag genomen. Dat heeft burgemeester Carola Schouten bekendgemaakt. Het gebied is vanwege de gevechten en de steekpartijen van vorige week aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Dan mag er onder andere worden gefouilleerd. De maatregelen rondom het strand bij Nessenlanden gelden tot en met volgende week donderdag, maar ze kunnen nog worden verlengd als dat nodig is. Esther Ouwehand stopt als boegbeeld van de Partij voor de Dieren. Ze stopt als partijleider en ook als fractievoorzitter. Maar ze blijft wel in de Tweede Kamer. En de nieuwe partijleider en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren is Christine Teunissen. En dan het weer. Het is bewolkt, er vallen buien, mogelijk met onweer. Er staat ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. En het is nu zo'n 18 graden. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk op de weg met 850 kilometer file. Onder andere in de grensstreken in Gelderland door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Ook in het westen en het zuiden van het land staan langere files. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort ben je 20 minuten extra kwijt. Tussen Muidenberg en Eemnes. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A2 vanuit Luik naar Eindhoven bij Maastricht. Tussen Gronsveld en Meersen 25 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten. En op de A9 naar Alkmaar heb je een half uur extra nodig tussen Vels en Akersloot. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
12: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdag heeft in Capelle aan den IJssel burgemeester Joost Manuzama twee jonge cyberagenten gehuldigd voor hun uitzonderlijke prestaties in de online game Hackshield. De twee hebben laten zien hoe belangrijk digitale weerbaarheid is voor jongeren. Hackshield is een educatieve online game waarin kinderen tussen 8 en 12 jaar spelenderwijs leren omgaan met online gevaren zoals phishing, hacking, cyberpesten en digitale fraude. Door in de huid te kruipen van een cyberagent leren jongeren zichzelf en hun omgeving beter beschermen tegen online criminaliteit. Woensdag is in Moordrecht de proef met de mobiele milieustraat gestart. Hier kunnen inwoners hun kleine hoeveelheden grof restafval en klein chemisch afval inleveren. De Milieustraat staat de komende periode één dag in elk dorp. De mobiele Milieustraat staat bewust op marktdagen in de dorpen. Woensdag waren 2 uur na de opening al meer dan 25 mensen langs geweest. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 4 juni. Vandaag viel er weliswaar een enkele bui, maar veel stelde de neerslag niet voor in onze regio. En later in de middag en vanavond is het tijdelijk helemaal droog. Later vanavond en vannacht neemt de kans op een enkele bui toe. Er stond wel vandaag een krachtige wind uit het zuidwesten en werd zo'n 18 tot 19 graden. Ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen, maar morgenmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en volgen zonnige periode. En ook morgenavond is het droog bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De aangevoerde lucht is nog wel aan de koele kant, want veel meer dan een graad of 18 zit er niet in. Op zaterdag kan er lokaal wel een lichte bui vallen of wat lichte regen, maar de droge periode hebben de overhand. De bewolking is wel vrij hardnekkig en er waait een matige wind uit de zuidelijke richting. In de nacht komt het af naar ongeveer 10 graden en zaterdagmiddag rond de 19 graden. Op zondag een afwisseling van zon en wolken, kleine kans op een lokale bui, een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op maandag en dinsdag is een enkele bui niet uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit richting Russen, zuidwest en west, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur afhankelijk van het aantal uren dat de zon zal schijnen tussen de 18 en 20 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke spits met 860 kilometer file op dit moment. Verspreid over het land staan veel lange files. In het oosten moet je nog rekening houden met stevige onweersbuien die overtrekken. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je 3 kwartier vertraging tussen Bokstel en Waardenburg. De A9 naar Alkmaar leveren de werkzaamheden tussen de knooppunten Vels en Kooimeer je 55 minuten vertraging op. En op de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden is het oponthoud 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Het Spaanse bedrijf FCC Construcción gaat de beweegbare klep van de eerste Van Brienenoordbrug vernieuwen, dat meldt Rijkswaterstaat. Met het vernieuwen van het beweegbare gedeelte van de 60 jaar oude brug over de Nieuwe Maas begint de grote renovatie. Het Spaanse concern gaat ook een nieuwe asfaltlaag aanbrengen en de verlichting vernieuwen. Met de klus is een bedrag gemoeid van mogelijk 500 miljoen euro. De totale renovatie van de Van Brienenoordbrug gaat waarschijnlijk 2 miljard kosten. Bij een ongeluk vanmiddag op de Dordtse Laan in Rotterdam-Zuid heeft een voetgangster hoofdletsel opgelopen. Ze stak tussen twee geparkeerde auto's door de weg over en werd toen aangereden door een motor. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder bleef ongedeerd. Eerder vanmiddag was er op de Westzeedijk in Rotterdam een ongeluk met een fietser die gewond raakte toen hij werd aangereden door de tram. Dat ongeluk gebeurde ter hoogte van het Lloydkwartier tussen de tramhaltes Oost-Kousdijk en Pieter de Hoogweg. De fluittoon in het centrum van Rotterdam kwam van de Euromast. De toon werd veroorzaakt door de harde wind langs de touwen en de kabels die nu aan de Euromast hangen in verband met de onderhoudswerkzaamheden. Nu de aannemer die kabels en touwen minder strak heeft gezet, is volgens de Milieudienst Rijnmond de fluittoon gestopt. Sport, voetbal, de Fin Casper Terho heeft voor 4 seizoenen een contract getekend bij Sparta. De 22-jarige rechtsbuiten speelt sinds februari al bij Sparta op huurbasis, maar hij komt nu dus echt over naar Rotterdam-West. Sparta neemt hem over van de Belgische club OH Leuven. En dan het weer. Veel bewolking, er kunnen nog wat buien vallen, mogelijk met onweer. Er staat nog steeds veel wind, aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. Het wordt ook morgen, net als vandaag, ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke spits, maar het drukste moment is in ieder geval geweest. Verspreid over het land staan nog veel lange files. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Den Bosch West en Waardenburg doen we er een half uur langer over. Dat geldt ook voor de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Een half uur extra ben je kwijt op de A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Dat komt door de werkzaamheden. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur extra. En A50 Eindhoven-Os tussen Zon en Breugel en Veghel Noord doe je er 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdag heeft in Capelle aan den IJssel burgemeester Joost Manuzama twee jonge cyberagenten gehuldigd voor hun uitzonderlijke prestaties in de online game Hackshield. De twee hebben laten zien hoe belangrijk digitale weerbaarheid is voor jongeren. Hackshield is een educatieve online game waarin kinderen tussen 8 en 12 jaar spelenderwijs leren omgaan met online gevaren zoals phishing, hacking, cyberpesten en digitale fraude. Door in de huid te kruipen van een cyberagent leren jongeren zichzelf en hun omgeving beter beschermen tegen online criminaliteit. Woensdag is in Moordrecht de proef met de mobiele milieustraat gestart. Hier kunnen inwoners hun kleine hoeveelheden grof restafval en klein chemisch afval inleveren. De Milieustraat staat de komende periode één dag in elk dorp. De mobiele Milieustraat staat bewust op marktdagen in de dorpen. Woensdag waren 2 uur na de opening al meer dan 25 mensen langs geweest. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 4 juni. Vandaag vielen weliswaar een enkele bui, maar veel stelden de neerslag niet voor in onze regio. En later in de middag en vanavond is het tijdelijk helemaal droog. Later vanavond en vannacht neemt de kans op een enkele bui toe. Er stond wel vandaag een krachtige wind uit het zuidwesten en werd zo'n 18 tot 19 graden. Ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen, maar morgenmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en volgen zonnige perioden. En ook morgenavond is het droog bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De aangevoerde lucht is nog wel aan de koele kant, want veel meer dan een graad of 18 zit er niet in. Op zaterdag kan er lokaal wel een lichte bui vallen of wat lichte regen, maar de droge periode hebben de overhand. De bewolking is wel vrij hardnekkig en er waait een matige wind uit een zuidelijke richting. In de nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden en zaterdagmiddag rond de 19 graden. Op zondag een afwisseling van zon en wolken, kleine kans op een lokale bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op maandag en dinsdag is een enkele bui niet uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit richting tussen zuidwest en west, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur afhankelijk van het aantal uren dat de zon zal schijnen tussen de 18 en 20 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel heb je 20 minuten vertraging. De A9 naar Alkmaar bij Akersloot een kwartier extra. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en De Meren 20 minuten vertraging. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er bijna een half uur langer over. Op de A50 van Eindhoven naar Os nu de meeste vertraging. Tussen Zonne en Breugel en Veghel Noord is het oponthoud 3 kwartier door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Het Spaanse concern FCC Construcción gaat de beweegbare klep van de eerste Van Brienenoordbrug vernieuwen, dat meldt Rijkswaterstaat. Met het vernieuwen van het beweegbare gedeelte van de 60 jaar oude brug over de Nieuwe Maas begint de grote renovatie. Het Spaanse concern gaat ook een nieuwe asfaltlaag aanbrengen en de verlichting vernieuwen. Met de klus is een bedrag gemoeid van mogelijk 500 miljoen euro. De totale renovatie van de Van Brienenoordbrug gaat waarschijnlijk 2 miljard kosten. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk bij de Vondellaan. Er kwam ook een melding binnen van een grote tak die naar beneden was komen zeilen bij metrohalte Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek. En de wind was ook te sterk voor een boom bij het Solonpad in Rotterdam-Lombardije. Het waait nog steeds stevig door uit het zuidwesten. Bij ons aan de kust staat nu nog windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. Bij een ongeluk vanmiddag op de Dordtse Laan in Rotterdam-Zuid heeft een voetgangster hoofdletsel opgelopen. Ze stak tussen twee geparkeerde auto's door de weg over en werd toen aangereden door een motor. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder bleef ongedeerd. Eerder vanmiddag was er op de Westzeedijk in Rotterdam een ongeluk met een fietser die gewond raakte toen die werd aangereden door de tram. Dat ongeluk gebeurde ter hoogte van het Lloydkwartier tussen de tramhaltes Oost-Kousdijk en Pieter de Hoogweg. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden daarvoor is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De pil zonder hormonen had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. Sport, voetbal, de Fin Casper Terho heeft voor 4 seizoenen een contract getekend bij Sparta. De 22-jarige rechtsbuiten speelt sinds februari al bij Sparta op huurbasis. Maar hij komt nu dus echt naar Rotterdam-West. Sparta neemt hem over van de Belgische club OH Leuven. En dan het weer. Veel bewolking. Er kunnen buien vallen, mogelijk met onweer. Er staat nog steeds veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 6 uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien. Morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. Het wordt ook morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar rijnmond.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Houten Oost en De Meer een 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de A27 Utrecht-Breda nog een kwartier extra tussen Lexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
13: Dames en heren van de
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdag heeft in Capelle aan den IJssel burgemeester Joost Manuzama twee jonge cyberagenten gehuldigd voor hun uitzonderlijke prestaties in de online game Hackshield. De twee hebben laten zien hoe belangrijk digitale weerbaarheid is voor jongeren. Hackshield is een educatieve online game waarin kinderen tussen 8 en 12 jaar spelenderwijs leren omgaan met online gevaren zoals phishing, hacking, cyberpesten en digitale fraude. Door in de huid te kruipen van een cyberagent leren jongeren zichzelf en hun omgeving beter beschermen tegen online criminaliteit. Woensdag is in Moordrecht de proef met de mobiele milieustraat gestart. Hier kunnen inwoners hun kleine hoeveelheden grof restafval en klein chemisch afval inleveren. De Milieustraat staat de komende periode één dag in elk dorp. De mobiele Milieustraat staat bewust op marktdagen in de dorpen. Woensdag waren 2 uur na de opening al meer dan 25 mensen langs geweest. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 4 juni. Vandaag vielen weliswaar een enkele bui, maar veel stelden de neerslag niet voor in onze regio. En later in de middag en vanavond is het tijdelijk helemaal droog. Later vanavond en vannacht neemt de kans op een enkele bui toe. Er stond wel vandaag een krachtige wind uit het zuidwesten en werd zo'n 18 tot 19 graden. Ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen, maar morgenmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en volgen zonnige perioden. En ook morgenavond is het droog bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De aangevoerde lucht is nog wel aan de koele kant, want veel meer dan een graad of 18 zit er niet in. Op zaterdag kan er lokaal wel een lichte bui vallen of wat lichte regen, maar de droge perioden hebben de overhand. De bewolking is wel vrij hardnekkig en er waait een matige wind uit een zuidelijke richting. In de nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden en zaterdagmiddag rond de 19 graden. Op zondag een afwisseling van zon en wolken, kleine kans op een lokale bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op maandag en dinsdag is een enkele bui niet uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit richting tussen zuidwest en west, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur afhankelijk van het aantal uren dat de zon zal schijnen tussen de 18 en 20 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777. Radio Capelle. But I'd been forgotten, I'd been married a long time ago.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Het Spaanse concern FCC Construcción gaat de beweegbare klep van de eerste Van Brienenoordbrug vernieuwen, dat meldt Rijkswaterstaat. Met het vernieuwen van het beweegbare gedeelte van de 60 jaar oude brug over de Nieuwe Maas begint de grote renovatie. Het Spaanse concern gaat ook een nieuwe asfaltlaag aanbrengen en de verlichting vernieuwen. Met de klus is een bedrag gemoeid van mogelijk 500 miljoen euro. De totale renovatie van de Van Brienenoordbrug gaat waarschijnlijk 2 miljard kosten. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk bij de Vondellaan. Er kwam ook een melding binnen van een grote tak die naar beneden was komen zeilen bij metrohalte Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek. En de wind was ook te sterk voor een boom bij het Solonpad in Rotterdam-Lombardije. Het waait nog steeds stevig door uit het zuidwesten. Bij ons aan de kust staat nu nog windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. Bij een ongeluk vanmiddag op de Dordtse Laan in Rotterdam-Zuid heeft een voetgangster hoofdletsel opgelopen. Ze stak tussen twee geparkeerde auto's door de weg over en werd toen aangereden door een motor. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder bleef ongedeerd. Eerder vanmiddag was er op de Westzeedijk in Rotterdam een ongeluk met een fietser die gewond raakte toen die werd aangereden door de tram. Dat ongeluk gebeurde ter hoogte van het Lloydkwartier tussen de tramhaltes Oost-Kousdijk en Pieter de Hoogweg. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden daarvoor is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De pil zonder hormonen had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. Sport, voetbal, de Fin Casper Terho heeft voor 4 seizoenen een contract getekend bij Sparta. De 22-jarige rechtsbuiten speelt sinds februari al bij Sparta op huurbasis. Maar hij komt nu dus echt naar Rotterdam-West. Sparta neemt hem over van de Belgische club OH Leuven. En dan het weer. Veel bewolking. Er kunnen buien vallen, mogelijk met onweer. Er staat nog steeds veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 6 uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien. Morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. Het wordt ook morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar rijnmond.nl.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
4: Radio Capelle. Tickets, depont.nl.
5: Het is 7 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Muziek van eigen bodem zo dadelijk. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd. Het zou gaan om de broer van drugscrimineel Bolle Jos, schrijft de Telegraaf. Justitie verdenkt hem van witwassen. De verdachte dook op in onderschepte chatgesprekken via een versleutelde berichtendienst die door de politie is gekraakt. De man zou onder meer betrokken zijn geweest bij het doorsluizen van miljoenen euro's aan contant geld, het aankopen van goud en het verhandelen van verschillende horloges, allemaal van misdaad afkomstig. De Nederlander is een paar weken geleden in Turkije aangehouden en vandaag geland op Rotterdam Die Hague Airport. Vrijdag hoort hij of hij langer blijft vastzitten. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Cybercriminelen hebben klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Het is nog niet duidelijk waar het lek precies zit en wat de omvang ervan is. Een bedrijf dat diensten verleent aan hotels vermoedt dat het lek zit in de software die hotels gebruiken. Klanten met een reservering kregen een bericht om hun boeking te bevestigen en te betalen. Het gaat om honderden, misschien wel duizenden phishingberichten. Het bedrijf roept iedereen op die een hotelkamer heeft gereserveerd om op berichten goed te controleren op de afzender. Minister Heijnen van Financiën heeft er vertrouwen in dat de vakbonden weer aan tafel komen. Dat heeft de minister gezegd tegen RTLZ. Vorige maand braken de bonden gesprekken met het kabinet af uit onvrede over de bezuinigingen. Ze zijn het er niet mee eens dat het kabinet vasthoudt aan het totale bedrag dat moet worden bezuinigd. Later deze maand volgen stakingen. Maar uiteindelijk komen er weer gesprekken, verwacht Heijnen.
6: Je hebt een gesprek nodig om samen problemen op te lossen. Nogmaals, dat is lastig door een megafoon. Dus ze mogen demonstreren uiteraard, ongenoegen uiten. Maar uiteindelijk moeten we dit samen doen.
5: Of Heijnen blijft vasthouden aan het hele bedrag aan bezuinigingen wil hij niet zeggen. Wel zegt hij niks te voelen voor het plan van de Europese Commissie om de Europese begrotingsregels te versoepelen. Weer veel bewolking, een enkele bui. Het koelt vanavond en vannacht af tot 14 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
11: En ook nog eens gratis parkeren.
12: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ja, slaan we mal aan Peninga, Peninga, Jank de Hormaat. Een hele goede avond en welkom bij deze uitzending. Zoals u gemerkt heeft, is het iets anders gestart dan normaal vanwege een technische storing. Maar dat is inmiddels opgelost, dus we zijn er weer. En deze uitzending hebben we voor u nieuwsinformatie. En we gaan uiteraard in gesprek met iemand van de organisatie van de inhuldiging van Nationaal Monument Oelukora aan de Lloydkade 21 juni aanstaande. Daar gaan we straks uiteraard meer over horen. En voor nu gaan we naar Lago Lago. En wellicht wat informatie voor u wat er de komende week nog te doen is. Voor nu gaan we eerst luisteren nog naar muziek. En dan gaan we u zo meenemen naar eventuele dingen voor in uw agenda voor de komende weken. Want het wordt wel druk de komende weekenden. Voor nu een nummer van André Herusa met Bulang Pake Payong.

Ja, André Hernusa met Bulang Pake Payong. En we gaan even kijken wat er geschreven staat voor in uw agenda. Dan hebben we het over zaterdag 13 juni. Deze zag ik toevallig voorbij komen, dus die ga ik met u delen. Dat is Inewale. En dat is in Theater Zuidplein. Openbaar. Even kijken hoor. Dat is de plek waar Alangnezen samenkomen en iedereen die deze dag een warm hart toedraagt om te connecten, te genieten van muziek, cultuur en gewoon lekker te chillen. Ontmoet nieuwe mensen, ontdek je roots en ervaar de kracht van onze gemeenschap. Dus dat is zaterdag 13 juni aanstaande van 1 uur middags tot 6 uur middags in Theater Zuidplein. Check in Rotterdam uiteraard. Check de website van theaterzuidplein.nl voor tickets om hierbij aanwezig te kunnen zijn. Even kijken. Want vorig jaar was de eerste editie van Inewale. En meer dan 140 mensen, jong en oud, kwamen samen tijdens deze eerste editie. Er werd gelachen, gezongen, herinneringen opgehaald aan Alang. En sommigen ontmoetten elkaar voor het eerst. Anderen zagen elkaar na jaren terug. Wat ze het meeste horen de organisatie is, dit voelt als thuiskomen. Inewale betekent kom, Adik. Een simpele uitnodiging, maar met diepe betekenis. Het is een oproep om samen te komen. Om onze Alangnese wortels te eren. Om verhalen van vroeger te verbinden met dromen voor de toekomst. Op 13 juni 2026 organiseert zij een tweede editie in Theater Zuidplein. Dit jaar in het bijzondere kader van 75 jaar Molukkers in Nederland. We willen ruimte geven aan de herinneringen aan de eerste en tweede generatie, aan de derde en vierde generatie. Aan iedereen die zich verbonden voelt met Alang. Maar we willen verder gaan dan één dag per jaar. Wij dromen van meerdere momenten waarop onze gemeenschap samenkomt. Workshops, tentoonstellingen, jongerenactiviteiten, verhalenprojecten, een blijvend platform voor verbinding. Dat kunnen wij als vrijwillige werkgroep niet alleen. Subsidies zijn niet altijd vanzelfsprekend en brengen onzekerheid met zich mee. Daarom vragen wij hulp vanuit onze eigen kring. Met uw donatie helpt u hen om onze cultuur zichtbaar en levend te houden. Generaties met elkaar te verbinden. Een plek te creëren waar iedereen zich welkom voelt. Alang dichtbij te brengen. Ook al zijn we ver van huis. Elke bijdrage is een teken van betrokkenheid. Een teken dat wij dit samen dragen. Kom, Ade. Help ons om Inewale te laten groeien. Help ons door verbonden te blijven. Dus check ook de Facebookpagina van Inewale over het evenement en eventueel een bijdrage te leveren aan de organisatie. En dan is er ook nog in Capelle een fototentoonstelling in het kader van 75 jaar Molukkers in Nederland over de Molukse wijk Capelle. En dat is in stichting Nunumahua te bekijken. Op gezette tijden, even kijken, dan is dat van, dat is tot en met donderdag uit mijn hoofd gezegd, van 1 uur tot 5 uur middags en 's avonds ook nog van 7 tot 9 uit mijn hoofd gezegd. Dus Stichting Nunumahua, kunt u mooie foto's bekijken van vroeger, van IJsseloord tot aan de kamp en vanaf het kamp tot aan de stenen huizen. Dat is een mooie fotocollectie die daar gepresenteerd wordt in Stichting Nunumahua. Zometeen gaan we nog kijken wat er nog meer voor u hebben deze avond aan informatie. Dat doen we zometeen na een nummer van Sarah en Gerson met het nummer Piru. U luistert naar het Molukse uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle. Ik dacht dat het Sarah en Gerson was, maar het is Gami Compilation

Ja, Gummy Compilation van Maluku All Stars. We gaan even kijken, want 13 juni is niet alleen in Theater Zuidplein wat te beleven, maar ook hier in De Tuiter. Afgelopen zondag was de opening van de expositie Zwar Maluku hier in De Tuiter. Daar zijn van 5 kunstenaars, zes kunstenaars hun kunstwerken hier in De Tuiter te zien tot en met 22 juni. Dus mocht u 13 juni ook hier in De Tuiter zijn of komen, dan kunt u die kunstwerken ook bekijken in de foyer. Want 13 juni is er in het kader ook van 75 jaar Molukkers in Nederland een evenement hier in De Tuiter met, even kijken, in dit geval, goed zeggen, ja, met onder andere kunst van Jopie Abraham, Bart, Oom Bart Bologne, Darcy, David Tahitu en Fiona Roos en een muzikale voordracht van Sharoa en een voordracht boek Molukse Lente van Eva Metselaar. Even kijken, het is gratis toegang in de foyer. En voor de documentaire vertoning is €5 aan kosten. En vooraf te reserveren via theaterdetuiter.nl. Het programma ziet er als volgt uit. Om 11:15 in de ochtend tot 12:30 is er in de theaterzaal een première voor genodigden en de pers van de documentaire die Tisha Sapolite en Timo, haar vriend, aan het maken zijn. Van 12:30 smiddags tot 1:50 smiddags is in de ontmoetingshal, oftewel de foyer, een opening met Manari dansgroep Krimpen en dansstudio Krimpenawaard. Van 12:50 tot 1:00 is er een korte pauze en dan is er weer een vertoning van de première van de documentaire in de theaterzaal van 1:00 smiddags tot 2:15 smiddags. En van 2:15 tot 3:05 in de hal, in de ontmoetingshal, Tifabunyi Muda en Concordia. En een jeugdslagwerkgroep die daar zullen gaan optreden. En dan is er vervolgens van 2:55 tot 2:55 Manari dansgroep Krimpen. In dit geval de minis van 6, 7 jaar en 8 tot 12 jaar. Dan is er weer een korte pauze van 2:55 tot 2:55. En dan zal er in de theaterzaal nog een optreden zijn vanaf dan tot 3:45 van Tifabunyi en Djembe groep Muziekschool Krimpen. 3:45 tot 4:00 een korte pauze en dan is er een tweede première vertoning van de documentaire in de theaterzaal van 4:00 tot 5:30. En dan is er van 5:30 tot 6:15 een pauze. En dan zal er afgesloten worden van 6:15 tot 7:00 door Jessica Manubuti. En dan is er van 7:00 tot 8:00 nog een moment van napraten in de ontmoetingshal. Even kijken. Kinderactiviteiten binnen en buiten tussen 1:30 en 5:00. Met onder andere pannakooi, knutselen, schminken en kindertattoos. Dus het belooft een mooie gevulde dag te worden. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Krimpen aan de IJssel. Krimpen ontmoet de Van Capelle Stichting, het Veefonds, Cinecree en TVD Productions, als ik dat zo goed lees op de flyer. Dus nogmaals, 13 juni aanstaande hier in De Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Voor nu gaan we nog even naar muziek. En dat is van, in dit geval, groep Amasia met Putus Cinta.

Putus Cinta van groep Amasia. En we hebben nog een activiteit voor in uw agenda voor aankomende zondag 7 juni. Want dan worden er een aantal

0: 1967 in Amsterdam. En de Maluku Allstars spelen volgens programma om 3:00 middags in dit geval. En verder zijn er om 12:30 nog wedstrijden van oud-profs kleurrijk Suriname damesveteranen tegen de oud-profs Nederland damesveteranen. En om 5:00 is er nog een damesselectie Suriname tegen de damesselectie van Kapverdië. En om 7:00 is er nog de oud-prof Suriname tegen de oud-prof Marokko. En afsluiting van 9:30 met de band Draver Boys. En om 7:00 is er ook nog een herdenking met de Draver Boys. Dus nogmaals, aankomende zondag 7 juni vanaf 12:30 zijn de wedstrijden die u kunt bijwonen. En de Maluku Allstars nogmaals spelen om 3:00 middags tegen de oud-Suriname Natio Veteranen. Dat is voor aankomende zondag in ieder geval op de planning. Voor nu gaan we luisteren naar een lied van Willy Sopokua die pas is uitgebracht. En dat nummer heet Datang Ding Doa Tapi Pigi Ding Dia.
1: Kira-kira kalau ketong tua nanti, ketong masih bisa dulu di pantai sama-sama sini?
2: Masih toh. Bahkan kalau pantai ini berubah lagi, beda sih akan pernah berubah.
1: Janji?
2: Janji.

Ja, dat is Willy Sopagua met Datang Ding Doa Tapi Pigi Ding Dia. Straks, zoals eerder gezegd, hebben we nog iemand in de studio om te vertellen over de inhuldiging van het Nationaal Monument Oulukora, 21 juni aanstaande in Rotterdam. En dat is straks in het volgende blok. En voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van Mapoga. Misschien wel een bekende voor u, Diru Nina.

Dat is Uta Likomohua met Isso Kan Masi Ada. En we gaan nog even luisteren naar een ander nummer van Toton Karibo. Met het nummer Ambon Manise featuring Novia, Bachmit en Jackson Seran. Voordat we dit uur gaan afsluiten.

0: Ja, met Toton Caribou op de achtergrond met Amor Manager gaan we dit uur afsluiten. En zometeen praten we in de tweede uur verder met onze gast hier in de studio over de inhuldiging van het Nationaal Monument Oelekoren aan de Lloydkade 21 juni aanstaande. Dus blijf luisteren.
1: Plus een uurtje.
0: Tot zometeen. Tot na het nieuws.
1: Lokale omroep Krimpen en Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Selamat kembali, pedenga pedenga Yang Tohomat. En welkom weer terug bij het tweede uur van deze uitzending. We hebben net geluisterd naar een nummer van Suzanne Mangaar, Young Soldier. En dit had ze geschreven voor haar vader. Een van de militairen die overkwamen in 1951. Dit jaar 75 jaar geleden. En op 21 juni 2026 vindt de inhuldiging plaats van het Nationaal Monument Oelukora aan de Lloydkade in Rotterdam. En daarover gaan we praten met onze gast die vanavond hier in de studio is. En dat is Nina Nussi. Goedenavond Nina, welkom.
1: Goedenavond Boendro, dank u.
0: Fijn dat je er bent. En je bent een van de projectteamleden, als ik het zo mag omschrijven.
1: Ja, klopt.
0: Dat klopt. Nou goed, voor de mensen die jou niet kennen Nina, wie ben je, wie zijn je ouders en waar kom je vandaan?
1: Nou, mijn naam is Nina Nussi. Ik kom uit Capelle aan den IJssel. Dus niet uit Krimpen. Mijn vader is Hein Nussi en mijn moeder is Maartje Nikiulu uit Huizen. En wat was nog meer de vraag?
0: Nee, dat was het toch. Wie, nou, waar kom je vandaan en wie zijn je ouders inderdaad? Dus je bent er in dit geval, Nina. Nou goed, je zit in de, zoals gezegd, projectteam voor de inhuldiging van het Nationaal Monument Oelukora. Die op 21 juni zal gaan inguldigd worden. Waarom heb jij je ingezet voor deze dag, voor dit monument?
1: Nou, ik denk misschien al 2014 was ik backstage aan het werk of in het productieteam van de film Jefta, gemaakt door Bo Henry en Bon Joshua Timisela. En ja, om die film eigenlijk te kunnen bekostigen zijn we uiteindelijk ook een walk gaan doen. En nou ja, net als dat wordt verteld op de pagina van Oelukora, maar ook van het ontstaan van het Landelijk Stichting, van Stichting Landelijk Beluksmonument, is het daar voor jullie eigenlijk ook begonnen. En nu zijn jullie natuurlijk niet vreemden van mij, dus dat scheelt dan wel. Mm. Maar ik ben altijd wel een beetje meegenomen in dat proces van hoe jullie een monument wilden gaan ja, bewerkstelligen op de kade. En nou ja, met verschillende walks ook altijd op de fiets mee begeleid. Niet zelf gelopen, maar dan op de fiets. Mm. En ja, op een gegeven moment gaat het dan wel leven. En eind vorig jaar belde Boon Jordi Tamata mij op, voorzitter van de stichting. Met het verzoek van ja, eigenlijk willen we je vragen of je mee wil helpen vanuit een bepaalde expertise met nog 3 andere dames. Mm-hmm. En zo is dat kernteam eigenlijk ontstaan, waarvan ik 3 van de 4 al wel kende, ook al mee had samengewerkt en dacht van oké, dat is wel echt heel nice. En
0: welke namen zijn dat?
1: Dat is onder andere Robin Patikawa, Osimarta Likomaua en Saraya Tuasun. Mm-hmm. En daar zijn we eigenlijk mee begonnen als kerngroep. Eigenlijk in opdracht van de stichting de inhuldiging en de, of tenminste toen heette het nog de onthulling, maar daar hebben we inmiddels een inhuldiging van gemaakt. En het herdenken vorm te gaan geven.
0: Mooi. En de reden was inderdaad wat je zegt, je bent meegenomen in het proces en dan was het voor jou makkelijk om die stap te zetten om in dat kernteam te gaan zitten. Is dat klopt?
1: Ja,
0: dat?
1: Ja, en ik ken jullie eigenlijk allemaal wel van het bestuur dan, zeg maar, van mm-hmm. de stichting. En ja, ook allebei mijn grootouders zijn aangekomen aan de Lloydkade in Rotterdam. 5 jaar geleden, toen het 70 jaar geleden was, toen was er vanuit Museum Maluku ook een live uitzending, dat heette Beta di Sini. Mm-hmm. Daar heb ik ook een klein onderdeel in mogen zijn. En toen dacht ik, ja, hoe vet is het eigenlijk dat je iets mag teruggeven of iets mag doen ter ere van je grootouders die toch wel veel hebben achtergelaten, hebben geleden. En uiteindelijk wel er iets van hebben gemaakt zodat ik hier in Nederland kon studeren, het werk heb, een goed leven heb, zeg maar, ondanks de omstandigheden waarin zij zijn aangekomen.
0: Ja, dus dat is ook eigenlijk wel wat het betekent voor jou, dat Nationaal Monument.
1: Ja.
0: En dat is dan eigenlijk het verleden een beeld te geven voor een koers naar de toekomst.
1: Ja, ja, zeker. En ook, als ik me niet vergis, is het monument straks 3 of 4 meter hoog. 4. Wordt me geseind dat het 4 meter hoog is. Dus dat wil ik wel zeggen dat het wel een blikvanger is. En dat mag de Molukse gemeenschap in Rotterdam, maar ook in Nederland wel zijn. Dus ja, daarom noemen we het ook een nationaal monument. Niet alleen iets voor en van de Molukkers, maar ook van de Nederlandse gemeenschap. Want uiteindelijk zijn we daar ook gewoon onderdeel van. En is het onderdeel van de Nederlandse geschiedenis.
0: Ja, Is dat monument dan voor iedere Molukker in Nederland?
1: Ja, ja. Het gaat erom dat er straks in die aan de Lloydkade een plek is waar iedereen op zijn eigen manier kan herdenken, gedenken. Misschien vindt er iemand wel een rustplaats. Maar het is inderdaad voor iedereen.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk transportschepen geweest in 1951. 12 stuks, 12 vaarten moet ik zeggen. 8 in Rotterdam aangekomen.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook Molukkers daarvoor aangekomen en daarna. Geldt dat monument dan ook eventueel voor hun als herdenkingsplek?
1: Ja, nou ja, net wat ik zeg. Het is een nationaal monument. En de reden dat we het zo noemen is omdat wij als Molukse gemeenschap al 300 jaar onderdeel zijn van de Nederlandse geschiedenis, maar dat geen markering heeft hier in Nederland. Terwijl, ja, we hebben hartstikke veel bestaansrecht als Molukkers in Nederland. Dus waarom zouden we niet een monument kunnen neerzetten?
0: Ja.
1: En ik zeg niet krijgen, maar kunnen neerzetten, want dat is wat het bestuur dus zelf uiteindelijk heeft bewerkstelligd.
0: Ja. Weet je ook op welke wijze toevallig?
1: Op welke wijze?
0: Hoe dat bewerkstelligd is, ook qua financiën deels misschien?
1: Het is ooit begonnen met een crowdfunding. En met die crowdfunding is er eigenlijk een begin gemaakt. En zijn er verschillende samenwerkingen geweest om het tot stand te krijgen. Dus bijvoorbeeld met Museum Maluku is dat al vanaf het begin geweest. Een belangrijke partner. Gezien het monument op de Lloydkade komt te staan hier in Rotterdam, is ook de gemeente Rotterdam een partner geweest. Of het is het nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: Het CBK, als het gaat om het plaatsen van een monument. En andere partners hier in Rotterdam, Molukse organisaties dan eigenlijk. Dus bijvoorbeeld de Molukkers aan de Maas, Totaal Molux. Die samen dragen we eigenlijk en kijken we uit naar dat moment.
0: Ja, want met die crowdfunding, daar is inderdaad het traject mee gestart. En daarbij hebben heel veel mensen ook uit hun landen een donatie gedaan. En dat was eigenlijk een start zijn van het traject. Maar ook om te laten zien dat we het ook op eigen kracht kunnen doen. Niet,
1: ja, en dat het dus eigenlijk ook daarmee kan je dus ook wel aantonen dat het breed wordt gedragen.
0: Mm-hmm.
1: En is gedragen. Dat een ieder dat belangrijk vindt dat er komt.
0: Ja, precies. We gaan even kort onderbreken voor jouw verzoeknummer, Nina. En dan gaan we zo meteen even kijken naar wat praktische informatie ook over de dag zelf.
1: Ja.
0: En misschien dat er nog wat meer vragen naar boven reizen. Welk nummer heb je meegenomen voor vandaag?
1: Ik heb gekozen voor het nummer Nasib van Oceanics. En eigenlijk, ik weet niet of je het dan per se een cover kan noemen. Maar het origineel is uit 1973 van de Black Brothers. En zij, of tenminste met zij bedoel ik Oceanics, omschrijven het nummer echt als voor iedereen hier in Nederland die hun huis en haard heeft moeten verlaten en toch heel erg gemist voelt naar thuis.
0: Oceanics met het nummer Nasib.

0: Oceanics met het nummer Nasib. Het verzoeknummer van Nina Nouchi, die hier bij ons in de studio zit om te vertellen en te praten over Nationaal Monument Oelekora, de inhuldiging daarvan op 21 juni 2026. Dochter van Omheen en Tante Maartje. En ja, mede door de inzet en ja, komst van haar grootouders heeft ze bereikt wat ze nu op dit moment heeft bereikt. En misschien nog wel meer zal bereiken in de toekomst met de mogelijkheden die zij hier voorhanden heeft. Het is een nationaal monument voor alle Molukkers in Nederland die zich daarin herkennen om die gedeelde geschiedenis niet alleen van 75 jaar Molukkers in Nederland, maar die 300 jaar daarvoor ook, wat je aangaf, Nina, om dat ook daarin mee te nemen. Want dat is de geschiedenis die Nederland al gezamenlijk deelt met de Molukkers.
1: Ja, en nou ja, ik zal er natuurlijk nooit zo goed recht aan doen zoals de kunstenaar Bunjayir het zou vertellen, maar hij, vanuit die koloniale geschiedenis heeft hij eigenlijk ook het ontwerp gemaakt. Hè? Mm-hmm. Dus dat die,
0: ja. Hoe ziet het eigenlijk uit, dat monument?
1: Het is 4 meter hoog.
0: Dat wisten we.
1: Ja, dus het is gebaseerd op een statieprouw, dus een Korakora. En daar de staart ervan.
0: Voorsteven.
1: De voorsteven noemen we dat. En ja, dat heeft dus 3 verschillende golven ook en een zonneteken. En eigenlijk is daar in het verhaal ook wel dat vroeger werden die gebruikt in tijden van oorlog door de Molukkers. Maar in de koloniale tijd is dat eigenlijk dus omgedraaid. Dat de Nederlanders het gingen gebruiken. Dus in het verhaal wat Jair wil overbrengen met het monument en waar het voor staat, komt dus niet alleen die 75 jaar Molukkers in Nederland in terug, maar dus ook al ja, de hele koloniale geschiedenis van ja, meer dan 300 jaar geleden.
0: Ja, maar het is een statisch beeld. Betekent ook dat dat daarmee dan statisch blijft? Of is het juist, blijft die geschiedenis in beweging? Blijft die koers in beweging? Blijft die toekomst in beweging?
1: Ja, nou ja, goed, een standbeeld blijft een stam, of een monument, hè, in dit geval. Dat beweegt verder niet. Maar wij als gemeenschap doen dat natuurlijk wel. Dat doen we al 75 jaar. En ook al wat langer, dus hier in Nederland. Mm-hmm. Dus het is ook aan onszelf om dat verhaal juist te vertellen. En dat verhaal te verrijken met niet alleen de geschiedenis die we hebben, maar ook de plannen die we hebben voor in de toekomst. En de mooie projecten die we kunnen doen. Zowel hier in Nederland, maar ook met onze mensen op Tanaïer bijvoorbeeld. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Totaal Molux, die zich hier in Nederland mogelijk maakt dat je je eigen taal weer leert met behulp van de mensen daar.
0: Ja, want hoe belangrijk is de eigen taal voor jou persoonlijk?
1: Nou, ik ben niet zo'n kanjer in het spreken, maar het is wel belangrijk omdat ik het zie als onderdeel van je identiteit.
0: Ja. En ja. In die zin, hoe niet zo'n kanjer in?
1: Nou, ik kan me redelijk bespreekbaar maken en wat korte gesprekjes houden als ik eenmaal daar ben. Maar in het dagelijks leven, dan is Nederlands toch wel je dominante taal. En ik weet nog wel dat mijn moeder vroeger vertelde van, nou, we hebben jullie het wel geleerd. Hè? Dus mama die sprak altijd Maleis en papa dan Nederlands. Maar op een gegeven moment ga je naar school. Mm-hmm. En ook al groei je op in een Molukse wijk. Maar op een gegeven moment ga je naar school en daar leer je Nederlands. En dan wordt dat gewoon je dominante taal en je werkveld ook. Ja. Dus verwatert dat eigenlijk een beetje.
0: Ja. Klopt inderdaad wel. Maar dat is ook met veel talen zo. Dat geldt voor het Engels ook. Als iemand ineens Engels tegen praat, moet je ook even omschakelen. En dan is het ook van, oh ja, wat bedoel je ook weer? En dan duurt het even voordat je op gang komt inderdaad.
1: Ja, dus daarom is het mooi dat zulke dingen toegankelijk worden gemaakt, zeg maar. Om het dus in leven te houden en ook daarmee je koers ja, nog steeds vol te houden.
0: Ja, helder. We gaan even naar de praktische informatie, Nina, over 21 juni. Want wat kunnen de mensen allemaal verwachten op die dag?
1: Hopelijk goed weer. Het is 21 juni, dus dat is de langste dag van het jaar. Mm-hmm. Dus daar gaan we, daar hopen we dan ook voor. En een gedeelte zal ja, binnen gebeuren voor een select aantal genodigden, omdat we gewoon met capaciteit zitten. En een gedeelte daarvan zullen ook mensen zijn die nog van de eerste generatie die er zijn. Mm-hmm. En omdat dat binnen plaatsvindt en niet iedereen daar dus bij kan zijn, zorgen we er ook wel voor dat dat buiten of online te volgen zal zijn. Zodat iedereen zich alsnog ja, bij kan wonen wat er dan gebeurt. En dat programma zal bestaan uit een paar speeches. Misschien worden er liederen gezongen. En dat neemt zich dan eigenlijk ook mee naar buiten. Want het monument staat buiten, niet binnen. Dus dat betekent dat de inhuldiging daarvan ook op de kade zelf zal gebeuren. En daar nodigen we eigenlijk een ieder uit die zich fijn voelt om daarbij te zijn. En eigenlijk onderdeel wil zijn van deze mooie dag. Om daarbij aan te sluiten. We hebben het net al eerder gehad over een walk. Dat het daarmee begon. En eigenlijk is het door het bestuur van de stichting altijd nog zo gedaan. Dus zal er vanuit het STC een ceremoniële walk gehouden worden naar de Oelukora.
0: Ja.
1: Voor het moment om het uiteindelijk ook in te huldigen. Mm-hmm. En zodra dat is gedaan, wil natuurlijk niet zeggen dat de dag voorbij is. Er zal ook wat randprogrammering zijn, niet op de Lloydkade zelf. Want we verwachten echt wel duizenden mensen. Dus dat zal meer gaan plaatsvinden op het Lloyd Multiplein. Dus voor degenen die bekend zijn in Rotterdam en omgeving, dat is waar de zomerkermis altijd is. Of tenminste, de kermis.
0: De kermis, ja.
1: Bij het Lloyd Multiplein heb je ook het Veerhuis. Dat is een schrijvershuis. En ook daar zal programmering gaan plaatsvinden.
0: Oké. Bijzonder. In ieder geval hoe dat in ieder geval grote lijnen eruit gaat zien. Hoe laat zal de dag starten?
1: De dag zal starten, als ik me niet vergis, om 12 uur met een inloop.
0: Voor de genodigden dan?
1: Voor de genodigden, inderdaad. En vanaf daar zal het eigenlijk gaan starten. Dus dat betekent of je nou op de Lloydkade zelf staat of online thuis voor de buis klaar zit om het online mee te krijgen. Vanaf 12 uur start het plenaire programma. En de ceremonie start dan om een uur later om 1:30. We hebben overigens op het Lloyd Multiplein, waar ik het net over had, waar de kermis altijd is, ook een passaar. Dat start al vanaf 1:00. Dus mensen kunnen ook daar gaan landen. En om 2:30 verplaatsen we ons met die ceremoniële walk ons van 2:30 dus van het STC naar de Lloydkade. En om 3:00 zal dan die officiële inhuldiging en de herdenking plaatsvinden.
0: Ja, het STC is, wat is dat voor gebouw? Voor de mensen die niet weten.
1: Ja, het is het Scheep- en Transportcollege in Rotterdam. Dat zit echt aan het begin van de Lloydkade eigenlijk. Het is een wit-blauw gekleurd, geblokt gebouw. Dat is eigenlijk niet te missen. Dus voor degene die daar naartoe willen gaan, daar in de omgeving, zul je dus ook buiten het programma mee kunnen krijgen.
0: Ja, en hoe weten mensen waar ze kunnen zitten of staan? Wordt dat aangegeven of aangewezen door mensen?
1: Ja, we zorgen in ieder geval wel voor dat we genoeg vrijwilligers op de dag hebben. Voor degene die zich geroepen voelen om ook een steentje bij te dragen, meld je dan gewoon vooral aan. Dat kan via info@landelijkmoluksmonument.nl. Want vele handen dragen lichtwerk, veel werk.
0: Lichtwerk,
1: ja, precies. Dat bedoel ik. Maar dus vrijwilligers zijn altijd welkom om zich aan te melden, zodat we met z'n allen er een mooie dag van kunnen maken. En verder letten we natuurlijk ook gewoon op borden die we klaarzetten, zodat mensen ook weten waar ze naartoe moeten, waar ze kunnen zitten. Toiletten, hele praktische dingen eigenlijk ook wel.
0: Ja, maar je gaf net aan, hè, we wachten waarschijnlijk duizenden mensen. Kunnen jullie allemaal herbergen op de Lloydkade? Of is dat echt een verspreiding van de mensen rond in het Delfshavengebied, zeg maar, rondom de Lloydkade?
1: Het zal waarschijnlijk wel, ook omdat we natuurlijk te maken hebben met veiligheid, hè. Dus die Lloydkade zegt het eigenlijk al, het is aan het water. Dan durf ik niet te zeggen of elke Molukker ook een zwemdiploma heeft behaald inmiddels. Ik kom in ieder geval met mijn zwemdiploma aan niet de Maas uit. Dus dat zal niet 3000 mensen gaan behuizen daar op die Lloydkade. Dus dat zal vandaar dat de passer ook al om 1:00 zeg maar open is. Dus dat je ook vanaf daar het mee kan krijgen. Maar ook daarin is natuurlijk veiligheid het belangrijkst. Vandaar dat we ook zeggen dat er ook punten zijn waarin het gewoon mee kan kijken op schermen. Zodat we gewoon allemaal veilig onderdeel kunnen zijn van die dag.
0: Ja, want wordt er dan inderdaad, hè, je zegt over veiligheid, wordt er dan ook bijgehouden hoeveel mensen er op een gegeven moment de Lloydkade zijn en het ook afgesloten als het vol is, om het even tussen aanhalingstekens te
1: zeggen. Ik moet zeggen, ik ben geen veiligheidscoördinator, maar we zorgen er natuurlijk wel voor dat dat gaat gebeuren.
0: Okay.
1: Want ja, uiteindelijk willen we allemaal die dag meemaken, maar dat moet wel op een veilige manier gebeuren.
0: Ja, helder. Wat verwachten jullie verder van deze dag? En wat zijn er nog praktische zaken om mee te nemen of mee te geven aan de eventuele bezoekers die straks zullen gaan komen?
1: Ja, wat we verwachten van die dag. Uiteindelijk, je werkt er al inmiddels bijna een half jaar werken we er naartoe. Vanuit kerngroep natuurlijk. En dan bedenk je van alles samen. En dan hoop je maar dat het allemaal net zo mooi gaat worden als dat we ervan dromen. Maar we hopen vooral dat degenen die komen daar een fijn gevoel aan over hebben gehouden. Van de inhuldiging, de herdenking. Dat ze ook het gevoel hebben dat het monument van hun is. En van ons allemaal. En dat ze ook elk jaar welkom zijn bij de jaarlijkse herdenking.
0: Mm-hmm.
1: Want dat is eigenlijk ook het startpunt van die inhuldiging. Dat er ook jaarlijks een herdenking gaat plaatsvinden. Dus we hopen dat het monument dat ook voor mensen zal gaan waarmaken, zeg maar. Dat ze altijd een plek hebben om te komen herinneren en te herdenken. Dus voor degene die op 21 juni willen komen, let vooral even op als je met auto of openbaar vervoer komt. Dus check je reis altijd even vooraf. Plan het niet de avond van tevoren, maar even een paar dagen van tevoren. En check het dan alsnog even de avond van tevoren of er nog wijzigingen zijn. Een voorbeeld daarvan is dat de Erasmusbrug voor een aantal weken ook dicht zal zijn. Dus daar zitten gewoon omleidingen in.
0: Ja.
1: En ook als je wil parkeren. Het is dus niet een supergroot gebied waar de Lloydkade is. Dus kijk ook even van tevoren wat zijn dichtstbijzijnde parkeergarages. Kan ik ergens buiten de stad mijn auto parkeren om vervolgens mijn weg te vervolgen met openbaar vervoer? En het is natuurlijk ook op een zondag, dus metro's, trams rijden niet zo vaak als door de week. Dus hou daar vooral gewoon rekening mee. En we willen eigenlijk ook wel iedereen die 21 juni komt oproepen om een foto van hun eerste generatie mee te nemen. Om eigenlijk gezamenlijk die geschiedenis een gezicht te geven.
0: Ja, want dat is eigenlijk ook bij de walk altijd geweest van de weggroep samen toen de tijd om een foto mee te nemen.
1: Ja.
0: Het zij op een t-shirt, het zij fysiek mee te nemen in een lijstje.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: En dat is inderdaad wel mooi gegeven om dan die generatie, die hierheen gekomen of overgebracht zijn in 1951, om die een gezicht te geven wat je zegt. Zeker op zo'n memorabele dag als 21 juni 2026. Je hebt het over praktische zaken gehad, over parkeren. Is het in Rotterdam ook betaald parkeren voor de mensen die nooit in Rotterdam zijn geweest misschien?
1: Ja, dus de Lloydkade is redelijk centrum van Rotterdam. Dus dat is inderdaad betaald parkeren.
0: Ja, voor mij is heel Rotterdam betaald parkeren tegenwoordig.
1: Bijna wel, ja.
0: Ja,
1: dus daarom, mocht u van ver komen en u denkt, nou, het eerste stuk doe ik met de auto. Kijk online naar PNR. Plekken, dus waar je auto eigenlijk kan parkeren. Vervolgt u reis met een OV-chipkaart en u komt weer terug na het programma. Dan betaalt u ook maar een klein bedrag, geloof ik.
0: Ja, ik weet ook niet hoeveel dat is, maar dat kunnen ze opzoeken, denk ik.
1: Ja.
0: Voor de mensen die nog meer informatie willen weten of het verdere programma willen inzien, waar kunnen ze daarom kijken?
1: We hebben een website ulucora.nl. Daar staat het programma zoals net eigenlijk kort omschreven al online. Maar nadat 21 juni zich steeds meer nadert, wordt de website geüpdate met programmaonderdelen en steeds meer informatie, zodat u weet waar aan toe bent. Mocht u gaan komen 21 juni, wat we natuurlijk van harte hopen.
0: Ja, dat hoopt de organisatie zeker, denk ik. Ja, je hebt nog, wat is het, nog een week of 2,5 zo'n beetje voordat het gaat plaatsvinden.
1: Ja.
0: Hoe zien voor jou de komende weken eruit, Nina? Tot 21 juni dan, hè?
1: Ja, wel druk. Want ik heb niet alleen 21 juni, maar ook 6 juni. Dus aanstaande zaterdag. Nou, ik heb net al gezegd, ik kom dus uit Capelle. Daar hebben we ook een ceremonie, omdat er insignes zijn geplaatst op de graven van Kniel en marine militairen. Dus dit is nog wel even een drukke week. En in aanloop naar 21 juni zal het alleen maar drukker worden. Ook omdat, nou ja, nu zitten we hier bij het moeilijkste uurtje. Vrijdag waren we ook bij Radio Rijnmond te gast. En we hopen natuurlijk dat we bij meer media het bekend kunnen maken. Zodat het verhaal ook steeds meer gaat leven en groter wordt hier. Niet alleen binnen de moeilijkste gemeenschap, maar ook daarbuiten.
0: Helder. Zijn er nog dingen die ik vergeten ben te vragen? Dat ik zeg, nou, dat is ook nog belangrijk om te noemen. Is er bijvoorbeeld een thema van de dag?
1: Ja, we hebben een thema bedacht. En dat is eigenlijk om een ieder een beetje houvast te geven aan waarvoor we het doen. En dat thema dit jaar, dat heet Haluan Maluku. Dus de koers van Maluku. En ja, daar hebben we het eigenlijk al een beetje eerder over gehad. Van wat dat dus gaat betekenen die dag.
0: Ja. Het heeft nog een subtitel ook.
1: Ja, dan mag u vertellen als u het nog weet uit uw hoofd.
0: Jazeker. Sumber Asli Samangar Baru.
1: Precies.
0: Oftewel bron van oorsprong, nieuwe energie. Dat is voor de mensen inderdaad het thema van de dag. En vooruitkijken naar de volgend jaar. Zijn daar al plannen over? Of is dat nog een lopende?
1: Nou, laten we er eerst voor zorgen dat 21 juni goed verloopt. En dat we er allemaal een mooi gevoel over aan overhouden. En dat we dus ook... Kijk, nu doen we het natuurlijk met het bestuur en een aantal vrijwilligers. Want iedereen doet dit vrijwillig. Hè? Dus zowel het bestuur als de kerngroepen. Maar dat wil niet zeggen dat wij het altijd hoeven te doen. Dus ook voor degene die na 21 juni denken van... nou, hier wil ik ook een bijdrage aan leveren. Kijk, uiteindelijk is het iets van ons allemaal. En na 21 juni kunnen we gaan nadenken... over hoe dat er in 2027 uit moet gaan zien.
0: Ja, mooi. En zijn er nog politieke gasten? Bijvoorbeeld de burgemeester van Rotterdam?
1: Die is al uitgenodigd, okay. Ja.
0: En de wethouder?
1: En de wethouder.
0: En de burgemeester van Krimpen, is die ook misschien uitgenodigd?
1: Ik heb geen idee. Heeft u hem uitgenodigd?
0: Zij.
1: Oh, sorry. Sorry mevrouw. Nee, maar u bent alsnog van harte welkom hoor. Dat vinden we hartstikke leuk.
0: Nee,
1: want ook, maar Krimpen is bijvoorbeeld ook een van die gemeentes waar die zich echt wel hard maakt voor het laten zien van de moeilijkste gemeenschap, om het even zo te zeggen.
0: Ja, de toenmalige burgemeester Martijn Vroom had toen inderdaad die brief opgesteld voor de 100 gemeenten toen de tijd.
1: Ja.
0: Samen met

En dit is een nummer van Foco Bappa. En daarvoor hoor u Poulenger van Leger. En we gaan uiteraard onze gast Nina Nouchi nogmaals bedanken voor haar inbreng vanavond en de informatie die zij gegeven heeft over de inhuldiging van 21 juni 2026 aan de Lloydkade in Rotterdam. Check voor meer informatie de website ulucora.nl. Daar staan ook de tijden van het programma globaal, de praktische informatie. Ook over eventuele wegversperringen, omleidingen. Volgens mij wordt het ook allemaal meegenomen. In ieder geval wat Nina aangaf, dat de Erasmusbrug afgesloten is. Dus hou daar rekening mee. Check een aantal dagen vooraf, maar ook zeker de avond ervoor, voordat u vertrekt, of er wegversperringen zijn. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van Ellie and Friends met Maluku Yang Bita Cinta.

0: Ellie and Friends met Maluku Yangbita Cinta. En voordat we deze uitzending gaan afsluiten, gaan we nog even luisteren naar een lied van Tanman met het nummer Satudara.
1: Ja, Katoro Musimaju. MP on the move, baby.

Ja, met Tanman op de achtergrond met de nummer Saturara gaan we deze uitzending alvast afsluiten. Wij danken nogmaals Nina Nussi namens het kernteam van de inhuldiging Nationaal Monument Oelekora in Rotterdam. 21 juni, zet hem in uw agenda in Rotterdam. Straks sluiten we deze uitzending af met nog een nummer van Foco met Ayer Susumama. Ik wens je nog een hele fijne avond. Sampai jumpa. Amato.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: down on me.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdag heeft in Capelle aan den IJssel burgemeester Joost Manuzama twee jonge cyberagenten gehuldigd voor hun uitzonderlijke prestaties in de online game Hackshield. De twee hebben laten zien hoe belangrijk digitale weerbaarheid is voor jongeren. Hackshield is een educatieve online game waarin kinderen tussen 8 en 12 jaar spelenderwijs leren omgaan met online gevaren zoals phishing, hacking, cyberpesten en digitale fraude. Door in de huid te kruipen van een cyberagent leren jongeren zichzelf en hun omgeving beter beschermen tegen online criminaliteit. Woensdag is in Moordrecht de proef met de mobiele milieustraat gestart. Hier kunnen inwoners hun kleine hoeveelheden grof restafval en klein chemisch afval inleveren. De Milieustraat staat de komende periode één dag in elk dorp. De mobiele Milieustraat staat bewust op marktdagen in de dorpen. Woensdag waren 2 uur na de opening al meer dan 25 mensen langs geweest. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 4 juni. Vandaag viel er weliswaar een enkele bui, maar veel stelde de neerslag niet voor in onze regio. En later in de middag en vanavond is het tijdelijk helemaal droog. Later vanavond en vannacht neemt de kans op een enkele bui toe. Er stond wel vandaag een krachtige wind uit het zuidwesten en werd zo'n 18 tot 19 graden. Ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen, maar morgenmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en volgen zonnige periode. En ook morgenavond is het droog bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De aangevoerde lucht is nog wel aan de koele kant, want veel meer dan een graad of 18 zit er niet in. Op zaterdag kan er lokaal wel een lichte bui vallen of wat lichte regen, maar de droge periode hebben de overhand. De bewolking is wel vrij hardnekkig en er waait een matige wind uit de zuidelijke richting. In de nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden en zaterdagmiddag rond de 19 graden. Op zondag een afwisseling van zon en wolken, kleine kans op een lokale bui, een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op maandag en dinsdag is een enkele bui niet uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit richting Russen, zuidwest en west, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur afhankelijk van het aantal uren dat de zon zal schijnen tussen de 18 en 20 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
11: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
12: 105.3 Radio Capelle. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Een oudje van Sonny & Cher om de late avond mee te beginnen. Just You was dat.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 4 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond onderzoek naar auto's te water. Speciaal onderwijs moet eigen identiteit behouden. Een docuserie Grijs-Groen toont de rijkdom van een groene stad. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Cave was dat, en Are You The One That I've Been Waiting For. En daarvoor Naomi uit Nederland, een For A Minute. Ons eerste onderwerp vanavond. Jaarlijks raken naar schatting 750 tot 800 personenauto's te water in Nederland. 1 op de 4 mensen overleven dat niet. Team Alert deed onderzoek en Sophie Pulles is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Gedragsonderzoeker en ontwerper van Team Alert bent u. Welkom, Sophie.
2: Dankjewel.
1: Ja, daar is onderzoek naar gedaan, neem ik aan.
2: Het gaat om 14 ongelukken en bijna 1 dode per week. Samen zijn ze ook verantwoordelijk voor 8,5% van alle verkeersdoden. Mm-hmm. Toch is er heel weinig bekend over deze ongelukken. En daarom vonden wij het heel erg belangrijk om hiermee onderzoek naar te doen. Dit onderzoek is een media-analyse waarbij we nieuwsberichten hebben onderzocht. En dat is eigenlijk niet iets wat we heel vaak doen. Meestal doen wij interviews of vragenlijstonderzoek.
1: Mm-hmm. Maar dit is een punt wat aandacht verdient. Want die mensen komen er niet altijd makkelijk uit. Is daar een soort gebruiksaanwijzing voor, om het zo maar te noemen?
2: Ja, goed dat je het vraagt. Ja, een kwart heeft inderdaad hulp nodig van omstanders of van hulpdiensten. En daar is zeker een gebruiksaanwijzing voor. Het is heel erg belangrijk om snel te handelen. Die eerste 60 seconden die zijn echt cruciaal. Mm-hmm. En daarvoor is ook een campagne in het leven geroepen. En die heet Gordel, Ruit, Eruit. Nou, dat houdt dus in zo snel mogelijk je gordel losmaken, de ruit openmaken en uit je auto, het liefste via het achterraam.
1: Hoe kan je je dan goed voorbereiden op zoiets?
2: Ja, voorbereiden is natuurlijk altijd lastig. Mm-hmm. Je hoopt gewoon niet in zo'n situatie terecht te komen. Maar in ieder geval om deze vuistregel te hanteren, dus die gordel losmaken, ruit openmaken en eruit gaan en zo snel mogelijk te handelen.
1: Ja, dat zou een soort automatisme moeten worden.
2: Ja.
1: Maar ja, we hebben geen mogelijkheid om dat te oefenen, hè?
2: Nee, klopt.
1: Dus dat blijft lastig. Maar goed, het is wel goed om daar aandacht voor te vragen.
2: Ja, zeker. Ja, aangezien het dus echt om veel verkeersdoden gaat en sowieso een verkeersongeluk dat vaak voorkomt, is het heel erg belangrijk dat meer mensen hierover weten.
1: Ja, en ja, je zit vaak ook als je te water raakt in donkere maanden, dus het is donker. Het is vaak 's avonds of 's nachts, denk ik. Ja, ik heb het niet onderzocht, dus ik veronderstel maar wat. Maar daar zijn vaak ook geen mensen bij betrokken. En als je auto onder water staat, dan zie je hem ook niet meer. Een gewoon ongeluk, dat zie je gebeuren.
2: Nee, ja, het lijkt mij inderdaad ook echt een benarde situatie waarin je dan belandt. En u hebt wel gelijk, het gaat vaak over wintermaanden. De meeste ongelukken die vinden plaats tussen oktober en januari. Dus echt die 4 maanden. En ook 60% van de ongelukken vindt in het donker plaats. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het alleen maar bemoeilijkt om uit die auto te komen.
1: Ja, u bent onderzoeker van Team Alert. Dus, maar er gaat nog meer onderzoek plaatsvinden, zie ik in mijn achtergrond staan.
2: Ja, dat hopen wij wel inderdaad, want wij hebben nu al een stuk meer informatie achterhaald dan er bekend was. Mm-hmm. Maar er is altijd meer, meer uit te zoeken. Zo zouden wij graag meer willen weten over locaties, over de weginrichting, welke rol die heeft. Mm-hmm. En mogelijke oorzaken. We hebben geprobeerd om een verband te vinden met middelengebruik, maar nou, dat is onduidelijk nog steeds na dit onderzoek. Daar konden wij niks over zeggen. Maar die onderzoeken zijn wel heel erg belangrijk.
1: Ja, zodat ook de wegbeheerder misschien die veiligheid kan vergroten.
2: Ja, dat hopen we wel inderdaad. Dus als er uit onderzoek blijkt dat de weginrichting en infrastructuur die een rol spelen, dan kan daar zeker preventie op worden gedaan.
1: Ja, en die campagne Gordel, Ruit, Eruit, wordt die openbaar? Is die te vinden ergens?
2: Ja, zeker. Die is vorig jaar gelanceerd door onder andere de ANWB en andere organisaties die bij de Verkeersveiligheidscoalitie zitten. Een coalitie bestaande uit verschillende partijen die zich met verkeersveiligheid bezighouden. Maar die materialen bestaan nog steeds.
1: Ja, ja. Mensen kunnen het wel tot zich nemen wat er aan de hand is. En Gordel, Ruit, Eruit. Als je even googelt, dan kom je denk ik nog wel verder om wat informatie te vinden.
2: Klopt.
1: Ja, dat is dan mooi om dat te weten. Maar u gaat nog verder met onderzoek om te zorgen dat het nog veiliger wordt langs sloten en wegen. En grote vaarten en zo. Dat is natuurlijk de bedoeling.
2: Ja, zeker. Ja. Sloten en kanalen zijn dus echt belangrijke wateren waar dit plaatsvindt. En er wordt nu meer onderzoek gedaan, ook door andere partijen.
1: Ja. En veilig rijden zonder drank of middelen. dat is misschien ook nog een goeie.
2: Dat is altijd heel erg belangrijk.
1: Ja, zeker, ja. Nou, dan hebben we in ieder geval duidelijk gemaakt hoe dat zit. U gaat nog verder onderzoek doen en mogelijk horen we daar nog wel meer van. Sophie Pullus, gedragsonderzoeker van Team Alert, dank voor het gesprek.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

1980 was het jaar voor deze hit van Dionne Warwick. No Night So Long. En daarvoor Sacha Distel samen met Brigitte Bardot in Le Soleil de Ma Vie. Zometeen, speciaal onderwijs moet eigen identiteit behouden. Dat na Andrew Gold en Geneviève.

0: Het blonde haar van Genevieve Andrew Gold was er dol op. Ons volgende onderwerp. Inclusief onderwijs is een waardevol uitgangspunt, maar niet voor iedere leerling is onderwijs op een reguliere school passend, voldoende of zelfs veilig. Herman de Bruin praat erover met Wouter Houet.
1: Ja, namens HEVO bent u. HEVO, even voor onze duidelijkheid, die afkorting.
2: Het is niet echt een afkorting, maar okay. Het is een bedrijfsnaam. Wij zijn een huisvestingsadvies- en projectmanagementbedrijf in het maatschappelijk vastgoed. Mm-hmm. En we doen veel in onderwijsland. Dus ja. Ik ben zelf adviseur en gespecialiseerd in het funderend onderwijs. En dat houdt in het reguliere onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, maar ook het speciaal onderwijs.
1: Ja, want daar moeten we het over hebben. Ik zei al, er is wel discussie of deze kinderen niet nog naar het speciaal onderwijs moeten, maar toch zoveel mogelijk naar het normale onderwijs. Hè?
2: Ja, ja, dat komt voort uit agenda 2035 mm-hmm. voor inclusieve scholen.
1: Ja.
2: En de bedoeling daarvan is dat, dat uiteindelijk alle kinderen samen naar dezelfde school kunnen gaan. In de eigen buurt, in de eigen omgeving.
1: Ja.
2: En daar gelijke kansen kunnen krijgen. En daar kan niemand tegen zijn.
1: Nee, daar kan niemand tegen zijn, maar het past toch niet voor iedereen, begreep ik.
2: Nee, kijk, we hebben in Nederland een systeem waarbij we het speciaal onderwijs apart hebben georganiseerd op dit moment.
1: Mm-hmm.
2: Sinds de wet passend onderwijs proberen we, of zijn scholen verplicht een passende plek te bieden aan kinderen, aan leerlingen. En soms hebben kinderen een ondersteuningsbehoefte vanwege een bepaalde beperking, visuele auditieve beperking of een lichamelijke beperking. Of psychische problemen. En dan kan zo'n kind een toelaatbaarheidsverklaring krijgen voor het speciaal onderwijs. En dan krijgen ze daar een passende plek. Dus wat je ziet is dat de reguliere schoolgebouwen daar nog niet voldoende op geëquipeerd zijn.
1: Er moet nog heel veel verbouwd worden. Misschien, als je met een rolstoel komt, dan heb je andere mogelijkheden of andere zaken nodig dan dat een kind door de deur loopt gewoon.
2: Ja, en bovendien heb je eigenlijk kleinere klassen nodig, of door kleinere groepen, zodat kinderen meer aandacht kunnen krijgen en meer ondersteuning kunnen krijgen.
1: Geeft u als HEVO daar ook advies over?
2: Jazeker. Wij zijn betrokken bij verschillende integrale huisvestingsplannen. Dat zijn eigenlijk plannen die gemeenten en schoolbesturen samen maken om naar het scholenlandschap te kijken en vooral naar de schoolgebouwen en de investeringen die daar nodig zijn.
1: Mm-hmm.
2: En waar er investeringen nodig zijn, dan kun je ook nadenken over spreiding, over schoolgrootte, maar ook over samenwerkingen. Ja. Kunnen we zaken clusteren met elkaar?
1: Ja.
2: Dus dat zijn gesprekken die we eigenlijk dagelijks voeren met schoolbesturen.
1: Is daar ook geld voor? Want dan komt de cruciale vraag, is het allemaal betaalbaar? Want we hebben overal geld voor nodig, dus...
2: Ja, geld is een uitdaging. Is sowieso een uitdaging als het gaat om schoolgebouwen. Want we hebben eigenlijk veel meer geld nodig om al die schoolgebouwen die in Nederland staan en die verouderd zijn te vernieuwen.
1: Ja.
2: Maar ik denk door slim te clusteren en door slim ermee om te gaan met de normen die er al zijn, kun je al heel veel bereiken. En daarnaast denk ik wel dat er iets extra's nodig is. Dus dat er ook op landelijk niveau naar gekeken moet worden.
1: Ja.
2: Van wat dat dan is.
1: Dan komt de politiek om de hoek kijken en moet er geld voor beschikbaar komen.
2: Precies, ja. Ja. En dan kom ik in die discussie. Ja.
1: Nou, die discussie laten we voor wat die is. Mensen die denken, nou, ik wil wat meer weten over hoe dat moet met die samenwerking tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Kunnen die ergens op uw website terecht?
2: Jazeker, dat is onze website www.hevo.nl. En daar zie je ook, als je naar de pagina van het onderwijs gaat, zie je ook bij het speciaal onderwijs wat staan over inclusieve onderwijs en contactgegevens.
1: Mensen die wat meer willen weten en zich willen oriënteren, kunnen daar in ieder geval terecht. Wouter Houet, namens HEVO, dank voor het gesprek en heel veel succes met alle zaken die moeten gebeuren om het onderwijs levend te houden, zeg ik maar even.
3: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: koppel zo bij elkaar. Jewel was dat, een Satisfied. En daarvoor Paul de Leeuw. En Ik heb je lief. Zometeen een nieuwe docuserie van Rick van der Linden. Dat naar Albert Hammond. And the air that I breathe.
1: If

0: een grote hit geweest voor The Hollies, maar geschreven en hier uitgevoerd door Albert Hammond, The Air That I Breathe. Het jaar was 1972. Ons volgende onderwerp. In de nieuwe serie Grijs-Groen gaat programmamaker Rick van der Linden op expeditie om stadsnatuur tot leven te wekken. Hij is bij Herman de Bruin.
1: Rick, welkom.
2: Dankjewel.
1: We gaan het hebben over grijs-groen toont de rijkdom van een groene stad. Dat is een zin die enige uitleg vereist, denk ik. Want wat is dan grijs-groen en hebben we groene steden? Nou, want jij maakt daar films van. Hè? Dat wil ik even vertellen. No, documentaire films.
2: Ik heb een serie gemaakt inderdaad, ja. Grijs-groen, over de stad als natuurgebied.
1: Ja, en dan zouden we zeggen de stad is versteend en toch kan het.
2: Ja, sowieso is er tussen iedere stoeptegel leven te vinden. Dus...
1: Ja, dat halen mensen allemaal weg. Dan moet je van die borstels voor gebruiken, toch?
2: Ja, nou inderdaad, de tuincentra liggen vol met allerlei spullen om die natuur te verwijderen uit de stad. Maar dat gaat ons natuurlijk nooit lukken. Want het leven heeft zoveel vormen gevonden om zich overal te vestigen. Mm-hmm. Ik vind het wel, je vroeg, grijs staat voor mij inderdaad voor het beton en voor wat wij mensen doen. En het groen voor die natuur die daartussen zit. Maar wat ik zelf wel fascinerend vind is dat als wij denken als mens natuurlijk dat we geen dier zijn. Daar valt wat mij betreft wel wat over te discussiëren. Maar stel nou dat wij wel producten van de natuur zijn. Wat is een stad dan anders dan een termietenheuvel of een mierenhoop? Of wat is een huis voor een mens anders dan een vogelnest? Een plek waar we ons kroost proberen groot te brengen. Dus ik vond het een heel interessante gedachte om de stad te zien als gewoon een natuur, als een habitat, gecreëerd door de mens. Ja. En om het van daaruit ook te benaderen. Van als je de stad nou ziet gewoon als een leefgebied, voor welke dieren is daar dan plek? En voor welke dieren is er geen plek? En dat is eigenlijk het uitgangspunt van grijs-groen geweest.
1: Wij stellen ons boven de dieren. En jij zegt eigenlijk van, nou kijk naar die dieren, want die leven samen met ons.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Ja, grijs-groen tussen de rijkdom van een groene stad. Maar we hebben toch wel een beetje groene stad. Het is toch een kentering. Als je naar de verticale tuinen kijkt, die architecten ontwikkelen en zo. Overal moeten meer groen, meer bomen komen. Dat is toch een beetje de trend.
2: Ja, gelukkig wel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Heeft dat te maken met jouw film ook? Of,
2: ja, dat komt allemaal door deze serie.
1: Ja, dat wou ik je even laten zeggen. Maar nee, dat is niet zo. Maar de trend is wel groen.
2: Volgens mij is er wel, zeker in steden, is er wel een kentering gaande. Gelukkig, ja. Ja.
1: Ja, en wat laat je dan zien? Ja, het groen tussen de tegeltjes? Of geef je nog andere adviezen? Of is het gewoon leuk om te kijken?
2: Ja, ja, en ik ga wel met bewoners en met allerlei verschillende gebruikers van de stad eigenlijk op pad. Zowel menselijk als niet-menselijk. En ik neem de kijker ook mee in de belevingswereld van mensen die echt proberen in hun keuzes dat leven uit te nodigen, de stad in. Mm-hmm. En ook te zien wat het hen oplevert. Dus dat je het niet alleen doet omdat het goed is voor de beestjes, maar veel mensen die daarmee bezig zijn, die worden er zelf ook gewoon heel gelukkig van.
1: Ja.
2: En er zijn de meeste reacties die ik heb gekregen op de serie, was dat mensen de stad echt met andere ogen zijn gaan bekijken. En dus ook heel vaak. Je gaat het pas zien als je het door hebt, hè? De Johan Cruijff. Dat is
1: uitspraak, ja.
2: Met stadsnatuur is dat ook een beetje. Er gebeuren zoveel dingen in die stad waar we eigenlijk niet zoveel oog voor hebben. En als je er wel oog voor hebt, dan kan het een enorme verrijking zijn voor de beleving in de stad.
1: Daar heb je wel veel geduld voor nodig, denk ik. Want die beesten doen niet precies wat je wilt. Het is geen acteur die je even neer kan zetten, dus doe het even zo.
2: Nee, dat is waar. Ja. Dus dat is wel. Inderdaad heb je soms geduld voor nodig. Maar dat levert ook alweer. Dat vind ik zelf wel heel leuk, dat je dan eigenlijk een soort reden hebt om even ergens te vertragen.
1: Ja, en stil
2: dan
1: te
2: zie
1: staan
2: je
1: bij.
2: Weer veel meer.
1: Ja, heel belangrijk om dit te zien. De mensen die het willen zien, kunnen die bekijken.
2: Ja, grijsgroen.org.
1: Grijsgroen, oké. Okay,
2: ja, daar staat de hele serie gewoon gratis.
1: Dat zijn serie films.
2: Ja.
1: En iets mee doen, hè, dan. Zelf ook de tegels uit de tuin binnen.
2: Nou ja, zeg maar. Het is niet mijn allereerste doel om iedereen aan de gang te krijgen daarmee. Maar ik denk wel, als je de, ja, er zijn wel mensen die de serie gezien hebben en daardoor geïnspireerd zijn geraakt om zelf ook iets van leven te verwelkomen.
1: Dat is wel je boodschap.
2: Dat lijkt mij. Ik denk dat we er allemaal gelukkiger van worden als we dat doen.
1: Nou, dat is een mooie uitspraak aan het eind van dit gesprek. Grijsgroen toont de rijkdom van de groene stad. Rick van der Linden, hij vertelde erover. En als u hem wil bekijken, kijken of op de genoemde website, dan komt dat allemaal goed. Dankjewel voor het gesprek.

0: De Eurythmics hoorde je uit 1989 met Angel. En dat was de late avond van donderdag 4 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Mark Knopfler blijft nog even bij je. Fijne nacht.
1: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Martin van de Boogaard. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfers sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon. En
2: mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdag heeft in Capelle aan den IJssel burgemeester Joost Manuzama twee jonge cyberagenten gehuldigd voor hun uitzonderlijke prestaties in de online game Hackshield. De twee hebben laten zien hoe belangrijk digitale weerbaarheid is voor jongeren. Hackshield is een educatieve online game waarin kinderen tussen 8 en 12 jaar spelenderwijs leren omgaan met online gevaren zoals phishing, hacking, cyberpesten en digitale fraude. Door in de huid te kruipen van een cyberagent leren jongeren zichzelf en hun omgeving beter beschermen tegen online criminaliteit. Woensdag is in Moordrecht de proef met de mobiele milieustraat gestart. Hier kunnen inwoners hun kleine hoeveelheden grof restafval en klein chemisch afval inleveren. De Milieustraat staat de komende periode één dag in elk dorp. De mobiele Milieustraat staat bewust op marktdagen in de dorpen. Woensdag waren 2 uur na de opening al meer dan 25 mensen langs geweest. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 4 juni. Vandaag vielen weliswaar een enkele bui, maar veel stelden de neerslag niet voor in onze regio. En later in de middag en vanavond is het tijdelijk helemaal droog. Later vanavond en vannacht neemt de kans op een enkele bui toe. Er stond wel vandaag een krachtige wind uit het zuidwesten en werd zo'n 18 tot 19 graden. Ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen, maar morgenmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en volgen zonnige perioden. En ook morgenavond is het droog bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De aangevoerde lucht is nog wel aan de koele kant, want veel meer dan een graad of 18 zit er niet in. Op zaterdag kan er lokaal wel een lichte bui vallen of wat lichte regen, maar de droge periode hebben de overhand. De bewolking is wel vrij hardnekkig en er waait een matige wind uit een zuidelijke richting. In de nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden en zaterdagmiddag rond de 19 graden. Op zondag een afwisseling van zon en wolken, kleine kans op een lokale bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op maandag en dinsdag is een enkele bui niet uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit richting tussen zuidwest en west, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur afhankelijk van het aantal uren dat de zon zal schijnen tussen de 18 en 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. En Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdag heeft in Capelle aan den IJssel burgemeester Joost Manuzama twee jonge cyberagenten gehuldigd voor hun uitzonderlijke prestaties in de online game Hackshield. De twee hebben laten zien hoe belangrijk digitale weerbaarheid is voor jongeren. Hackshield is een educatieve online game waarin kinderen tussen 8 en 12 jaar spelenderwijs leren omgaan met online gevaren zoals phishing, hacking, cyberpesten en digitale fraude. Door in de huid te kruipen van een cyberagent leren jongeren zichzelf en hun omgeving beter beschermen tegen online criminaliteit. Woensdag is in Moordrecht de proef met de mobiele milieustraat gestart. Hier kunnen inwoners hun kleine hoeveelheden grof restafval en klein chemisch afval inleveren. De Milieustraat staat de komende periode één dag in elk dorp. De mobiele Milieustraat staat bewust op marktdagen in de dorpen. Woensdag waren 2 uur na de opening al meer dan 25 mensen langs geweest. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 4 juni. Vandaag vielen weliswaar een enkele bui, maar veel stelden de neerslag niet voor in onze regio. En later in de middag en vanavond is het tijdelijk helemaal droog. Later vanavond en vannacht neemt de kans op een enkele bui toe. Er stond wel vandaag een krachtige wind uit het zuidwesten en werd zo'n 18 tot 19 graden. Ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen, maar morgenmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en volgen zonnige perioden. En ook morgenavond is het droog bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De aangevoerde lucht is nog wel aan de koele kant, want veel meer dan een graad of 18 zit er niet in. Op zaterdag kan er lokaal wel een lichte bui vallen of wat lichte regen, maar de droge perioden hebben de overhand. De bewolking is wel vrij hardnekkig en er waait een matige wind uit een zuidelijke richting. In de nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden en zaterdagmiddag rond de 19 graden. Op zondag een afwisseling van zon en wolken, kleine kans op een lokale bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op maandag en dinsdag is een enkele bui niet uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit richting tussen zuidwest en west, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur afhankelijk van het aantal uren dat de zon zal schijnen tussen de 18 en 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In Rokanje is kort voor 6:00 vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong